0: Ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Ik kijk naar een foto. Tweede klas. Waar is die jongen? Waar is het kind dat ik ooit was?
1: Het kind dat ik ooit was.
0: Waar is die jongen die jij ooit was?

bizar, wat is er? Heb je een probleem? Ik help je er zo overheen. Ik zeg dan, kijk naar de mensen hier. En kijk goed, wie heeft nou echt plezier? Want waarom zingt er dan niemand mee met de liedjes?

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
2: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
3: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
1: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
4: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
1: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
2: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Langzaam rijdend verkeer. Dat tussen afrit Westerbork en Assen-Zuid heeft allemaal met die wegwerkzaamheden te maken daar. En de A37 Duitse grens richting Hogeveen, ook ruim 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden.
8: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderstestreken.nl/kastelen.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
15: Met Wim Boer.

0: even door Sandy Coast en True Love, That's a Wonder.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goede morgen. Het is woensdag de 13e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Rob de Nijs in ons terugblik op de Drentse Doezend. En de jarige in Camerina, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Fries Wolma en Henny Dolsma. Straks hoor je pa van Doe Maar. Maar eerst kijk eens aan. Met de mooie boodschap. Aardig voor elkaar.

0: sensatie uit de jaren 80. Doe maar, was dat en pa.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Dozend. En ook alvast even een vooruitblik op morgen. Want dan is het natuurlijk de Oldiesdag op Hemelvaartsdag. En komende vrijdag doen we dat trouwens ook nog eventjes hoor. Maar vandaag dus een Nederlandse evergreen op de radio. En dat met Ritme van de Regen. Natuurlijk een liedje van de Nederlandse zanger Rob de Nijs. Het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En Gerrit den Braber die vertaalde het lied in het Nederlands onder zijn pseudoniem Lodewijk Post. Nou, in februari 1963 is de Nijs dan met een liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van dezelfde Gerrit den Braber. Zo ging dat in die tijd. Rijk werd hij er trouwens niet van, deze hit, Rob de Nijs. Ritme van de Regen was de derde single die hij mocht uitbrengen onder een contract nadat hij met de Lords de talentenjacht Tuk op Talent in het Concertgebouw had gewonnen. De eerste twee die flopten, dat waren Linda en Jenny. En deze werd wel een redelijke hit. Maar toch, Rob de Nijs en de Lords die kregen in totaal gezamenlijk 150 gulden. Ritme van de Regen, eind vorig jaar op nummer 869 in de Drentse Duizend.

beetje rond dezelfde tijd als Why Tell Me Why werd dit ook een redelijk hit voor Anita Meijer. Dat met haar Idaho. Straks hoor je Bluff samen met GK Naar en Zoutelanden. Maar eerst de duo Akda en Minnik. En morgen wordt fantastisch.

0: Noordman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Noordman in Pessen of Assen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Het is krap aan 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Bij de ongeregeldheden in de Koevoordewijk Tuindorp vorig jaar zijn bewust geen extra agenten ingezet, omdat ze de reguliere werkzaamheden van de politie onder druk zouden zetten. Dat blijkt uit documenten in handen van RTV Drenthe. De amateur bekerfinale tussen HZVV uit Hogeveen en FC Zuurhuis de Veen gaat vanavond niet door. Een bestuurslid van de Friese club is plotseling overleden. Hij was ook de vader van een van de spelers. En inwoners van het centrum van Emmen die zijn de overlast in de buurt spuugzat. Ze klagen bij de gemeente over geluidsoverlast, geweld en intimidatie. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Vanochtend is het rustig. We hebben bewolking, we hebben ook af en toe zon en er valt al een eerste bui bij een graad of 10. Nou, vanmiddag wil het 11 tot ongeveer 12 graden gaan worden, maar dan gaan er meerdere buien vormen en een enkele bui die kan gepaard gaan met onweer. Nou, vanmiddag een matige zuidwestenwind en ook vanavond en vannacht van tijd tot tijd een bui.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: schreef trouwens nummer, hij schreef het helemaal zelf. Hij noemt het Rock and Soul, deze Come a Little Bit Closer.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat hele week in het teken van oldies en evergreens. Ook natuurlijk een beetje in de stemming komen vanmorgen voor de oldiesdag. Nou, de laatste tijd komen er de nodige verzamelaars uit van artiesten die we ongetwijfeld ook morgen zullen tegenkomen. Vandaag in de schatkist MK Marina en Viva España. En ze viert vandaag ook nog een keer haar 85ste verjaardag. Nou, sinds het moment dat MK Marina in 1959, jawel 1959, debuteerde met haar single Morgen, is ze niet meer weg te denken natuurlijk uit de Nederlandse muzieklandschap. Ruim 80 singles en 8 albums bracht ze sindsdien uit in zeker 7 verschillende talen. Nou, van een reeks aan top 40 hits was Harlequino weliswaar de grootste hits, maar ook een Viva España, die gaan we straks horen. Bella Italia en Vino, dat zijn de nummers die uitgroeiden tot haar grootste evergreens. Nou, nu is er dus een 3-cd uitgekomen met 78 opnames uit haar gehele loopbaan, waaronder alle bekende hitsingles, mooie albumstukken, favorieten van fans en ook haar internationale singles. En daarmee is Viva MK een zeer terecht eerbetoon aan deze vakvrouw. Zoals ze zelf zegt, zingen geeft me energie, het houdt me scherp en verbonden met de wereld.

0: opgenomen in Paradiso Amsterdam. Deze Roanesse en Limburg. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat van twee oud-gedienden. De Groninger Fries Wolma en geboren en getogen Drentse Henny Dolsma. Nou, Fries is al sinds de jaren 60 actief. Onder andere bijvoorbeeld in de bekende Groninger band The Javelins. En Henny al vanaf jongs af aan actief. En jaren 70 ging haar carrière binnen de Groninger muziekscene van start. De afgelopen donderdag deed Marita een poging om de titel even goed uit te spreken.
1: Mijn Gronings is natuurlijk geen Gronings, want ik ben een Drentse. Maar ik ga het proberen. Aanreizen.
2: Aanreizen.
1: Aanreizen.
2: Aanreizen.
1: Ja, dat is mooi. Ik vind dat mooi.
2: Ja. Ik weet ook wat het betekent.
1: Nou, ik heb eventjes gezocht. Hè, want Google en zo weet alles. Ja. En toen dacht ik in eerste instantie, ik ging logisch nadenken, het zal iets met reizen te maken hebben.
2: Dat klopt.
1: Maar ik las ook dat het in een bepaald Gronings dialect betekent dat het iets geweldigs is.
2: Nou, dat zou ook kunnen. Het is een dubbele betekenis. Maar in dit geval betekent het gewoon op reis.
1: Op reis?
2: Ja.
1: En gaat het nummer daar dan ook
2: over?
1: Daar
2: gaat het nummer over, want het zegt alles al aan reizen. En het nummer, dat had ik op een gegeven moment liggen. Ik denk, nou, het is weer iets voor ons beiden om dat te doen. Een mooi duet van te maken.
1: Ja.
2: En het gaat over dat we gewoon naar een warm land gaan met vliegtuig. En de kou van Nederland opvluchten. En naar strand en zee. En daar gaat het lied eigenlijk over.

Minutes and I'm Specialized in You. En daarmee zijn we aan het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop op je radio. Tot slot voor een uurtje, Wally Tax. Dit is Miss Wonderful.

0: koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Gaat of 12. Dit was het NOS Journaal.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Steen. Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
16: Met Wim Boer.

zijn ze bezig met hun 16e afscheidstournee. De Eagles waren dat en Take It Easy. Tot 12 uur koffie en keuvel hier op de radio. We straks in het laatste uur natuurlijk weer ons onderwerp met het Drentse Archief. Gaan we het hebben over de paardentram. En David en ik gaan we het hebben over iets wat wij allebei waarschijnlijk niet gezien hebben. En dit is Olivier Dean en So Easy to Fall in Love.

0: gasten hier op Radio Dente. Deze Hot Chocolate and It Started With A Kiss.
1: Wie keuvelt hier?
0: Gisteravond, David, toen was het zover.
2: Ja,
0: jawel.
2: Wat een keer. Oh ja.
0: Die, ja, oké. Okay. Ja, meer laten we ook niet horen. Nee. Iets wat wij volgens mij met elkaar niet gezien hebben. Of heb jij stiekem nou wel even gekeken?
2: Nee, ik had een vergadering gisteravond. En anders had ik het ook niet gezien. Dus.
0: Nee, toch? Maar had je het anders wel gekeken?
2: Nee, anders, niet? Ook, niet.
0: Anders
2: nee,
0: ook niet.
2: Nee.
0: Nou, vorig jaar.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat het niet zo heel veel te doen heeft met de hele situatie van nu. Ik had sowieso niet gekeken.
0: Nee. Want het gaat niet meer echt om de muziek, maar het is meer om de show en alles wat eromheen zit. Het hele feest is een beetje opgeklopt. Het is natuurlijk sowieso wel een beetje raar. We hebben het over Songfestival, dat mochten de mensen nog niet weten. Ik vind het nog steeds vreemd dat 5 landen gewoon altijd vrijgesteld zijn. Dat die zich altijd geplaatst hebben. Alleen dat ze meer geld geven. Dat vind ik sowieso een raar ding. Nou, en nu in deze situatie natuurlijk met Israël, die daar wel meedoet. Met Joost Klein, het hele gebeuren wat erbij zat. En ik had er volgens mij gisteren ook over. Ik blijf het vreemd vinden dat wij boycotten het Songfestival. Maar we gaan het wel uitzenden. Dat vind ik dan weer zo raar. Is dat typisch Nederlands zoiets? Ik denk het. Of niet?
2: Nou, het wordt nu uitgezonden door de NOS volgens mij. Hè? Niet door de Avrotros.
0: Nee, niet maar de Avrotros. Maar uiteindelijk wel een Nederlandse omroep. Dus er gaat uiteindelijk wel Nederlands belastinggeld wat eraan besteed.
2: Ja, maar goed, de NOS heeft natuurlijk ook de taak. En daar vind ik wel iets voor te zeggen. Om evenementen die ertoe doen, een belangrijke rol spelen, op wat voor de manier dan ook.
0: Ja.
2: Om die uit te zenden.
0: Om het publiek te informeren. Dat moet je dan doen. Ja,
2: ja, en het wordt wel een beetje anders volgens mij. Omdat zij ook gewoon kritisch daarnaar kijken.
0: Ja.
2: Op een andere manier dan de Avrotros misschien zou doen.
0: Maar zijn er nog heel veel Nederlanders die alleen maar de NOS kunnen ontvangen? Je hebt toch ook de Belgische, je hebt de Duitse, je hebt de Engelse. Je hebt alles, heb je toch volgens mij, om het maar ergens op te kunnen pikken. Of online op Eurovisie.nl of zo.
2: Ja.
0: Ja, denk ik. Nou, in ieder geval, wij boycotten dan uiteindelijk het Songfestival, maar de kijkers dus ook. Vorig jaar waren er nog 2,3 miljoen mensen die de eerste halve finale zagen.
2: En zelfs, deed Nederland daarmee?
0: Nederland deed daar mee toen, met Claude. En zelfs op dat moment dat hij zijn ding deed, toen schakelden heel veel mensen nog even over. 3,5 miljoen belangstellenden toen. En nu waren het er maar in totaal 541.000. Dat is toch een teleurgang van heb ik jou daar?
2: Ja, maar goed, toen deed Nederland mee.
0: Ja.
2: Ook in die eerste halve finale, hè?
0: Ook in de eerste halve finale.
2: Dus,
0: dat is wel een dingetje, ja. Nou, wat je dan misschien gisteren ook nog gemist hebt, is een opvallende bij San Marino. De weledelgestrenge heer Boy George.
2: Oh?
0: Ik denk, ja, wat heeft hij dan nog in de muziek? Nou, hij treedt nog steeds op met zijn Culture Club. Hij is ook nog een keer disjockey, volgens mij, in bepaalde dingen.
2: Ja.
0: Maar hij mag, uiteindelijk mocht hij even meedoen met San Marino. Haalde trouwens de finale niet in dit geval. Maar dat ligt er ook weer een beetje onder vergrootglas, want hij heeft een strafblad in dit geval. En mag hij dan gewoon wel meedoen? Dat is dan weer een dingetje, blijkbaar.
2: Ja, hangt er toch een beetje vanaf. Heb je een strafblad omdat je een keer iets hebt gestolen uit een winkel? Of omdat je verdacht wordt van terrorisme? Of omdat je veroordeeld wordt voor terrorisme?
0: Er zit inderdaad verschil in. Nou, hij heeft al een keer iets gedaan. Hij heeft een mannelijke escort in zijn huis opgesloten, met handboeien vastgemaakt aan de muur. Dan denk ik misschien dat een ander spelletje was op dat moment wat ze aan het spelen waren, maar je snapt wel wat ik bedoel.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk inderdaad heeft hij daar wel 15 maanden cel gekregen. 4 maanden later kwam hij vrij, wel een enkel bandje erbij. En hij weet zijn gedrag aan overmatig drugsgebruik, in dit geval.
2: Ja.
0: Maar hij deed dus mee, ook al was het maar heel eventjes. Hij mocht eventjes meezingen met San Marino. Nu heb ik de opname gelukkig niet klaarstaan, dus dat scheelt maar weer. Dat zal ik je dan maar onthouden. We gaan lekker muziek draaien van iemand van de band die ook op ons eigen Songfestival hoog gooide. Dit is Awesome, met de ogen stief dicht.

mooie Motown-verleden. Deze Marvin Gaye samen met Tammy Terrell en Ain't Nothing Like the Real Thing. Straks David met het nieuws uit de regio. Maar eerst een stukje autotune-beleving met Cher. Dit is Believe.

0: nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
3: Het is bijna half elf. David nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Deskundigen zijn kritisch op het handelen van de gemeente en de politie bij de rellen in de Coevorderwijk Tuindorp vorig jaar. Railschoppers zorgden toen dagenlang voor onrust vanwege een plan om minderjarige asielzoekers op te vangen. De politie en de gemeente besloten om geen extra agent in te zetten, omdat dat het reguliere politiewerk onder druk zou zetten. Dat blijkt uit documenten in handen van RTV Drenthe. Uiteindelijk ging de opvang niet door vanwege zorgen over de veiligheid van de vluchtelingen. Volgens Marcel Bogers, bijzonder hoogleraar democratie, schept dat een gevaarlijk precedent, omdat een gewelddadige minderheid gelijk krijgt boven een democratische meerderheid. En dat is niet wat je wil in een democratie, aldus Bogers. De noordelijke amateurbekerfinale tussen HZVV uit Hogeveen en FC Seurhuis ter Veen gaat vanavond niet door. Een bestuurslid van de club uit Friesland is plotseling overleden. Hij was ook de vader van een van de spelers van Seurhuis ter Veen. Het is nog niet duidelijk wanneer de finale wel wordt gespeeld. De Hogeveners wachten een voorstel van de KNVB af. En bewoners van het oude centrum in Emmen zijn helemaal klaar met de overlast in de straat. Ze klagen over geluidsoverlast, gevaarlijk rijgedrag en voelen zich onveilig door vechtpartijen en intimidatie. De groep bewoners vraagt de gemeente om in te grijpen, bijvoorbeeld door de openingstijden van horeca aan te passen. Tegelijkertijd benadrukken de Emmenaren wel dat de levendigheid van de horeca niet mag verdwijnen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag met het weer.
5: Vanochtend is het rustig. We hebben bewolking, we hebben ook af en toe zon en er valt al een eerste bui bij een graad of 10. Nou, vanmiddag wil het 11 tot ongeveer 12 graden gaan worden, maar dan gaan er meerdere buien vormen en een enkele bui die kan gepaard gaan met onweer. Nou, vanmiddag een matige zuidwestenwind en ook vanavond en vannacht van tijd tot tijd een bui.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee.

0: mooie, zwoele klanken van Brian Ferry samen met zijn Roxy Music en More Than This.
1: Op Chuck. Met Ellie Smit.
0: Het is 7 minuten over 10:30. Ellie die is vandaag voor ons op Chuck. En de kenwoorden met volgens mij een beetje petunia, salvia, Afrikaantje en dat soort zaken meer. Ellie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Oh, Wim, je hebt helemaal goed, mijn jongen. Ik zie ze hier allemaal voorbij komen. Ik ben op de plantjesmarkt op het terrein van voormalig de trans, nu Kosis, in Nooit Gedacht. En bij mij staan twee vrijwilligers. Dit is
3: Sanne.
2: En dit is
4: Ariane.
2: Goedemorgen, dames.
3: Goedemorgen. En we moeten gelijk zeggen, het is het terrein van Kosis en van Boeien tegenwoordig.
2: Ah, kijk eens aan. Ja. Helemaal goed. Dat even, want het, ja, het is een beetje ingewikkeld allemaal. Daar gaan we nou ook niet verder op in. Maar ja, een plantjesmarkt, maar veel meer dan een plantjesmarkt.
3: Ja, een gezellige feestdag voor iedereen.
2: Oh, nou, daar ben ik altijd wel voor te vinden.
3: Ja, dacht ik. Ja, dacht ik. Nee, we hebben van alles te doen. We hebben veel muziek. Tiktok Tammo komt vanmiddag om 2:30. Monique Hegen komt om 1:00. We hebben de mannen van mannen en dames van Indo Melati weer. Dus de cliënten kunnen een ritje maken op de trikes.
2: Ja, ik zag ze al staan. Prachtig.
3: Ja, daar zijn we heel blij mee. Die mogen we elk jaar verwelkomen. En dat is echt een cadeautje.
2: Dus. Volgens mij is het voor de mensen zelf ook een soort van reunie. Want ik zag ze allemaal al knuffels en omhelzingen geven.
4: Ja, dat klopt. Ja, er zijn, de meeste standhouders komen gewoon elk jaar weer terug hier. Ja. Met name voor de sfeer. Dus ja, dat wordt wel een beetje een reunie inderdaad.
2: Ja, want de sfeer hier, dat is echt uniek, hè?
4: Dat denk ik wel, ja.
3: Dat is wat standhouders ook aangeven. Ja. Het is gewoon, ja, het is wel een uniek karakter. En onze cliënten genieten er ontzettend van. En ook het feit dat zij zo genieten, ja, daar geniet iedereen van.
2: Dus. Ja, want je ziet van alles en nog wat buiten ook. Boeken en keramiek en honing, noem het allemaal maar. Het is echt een
4: streekgebonden ook wel, hoor.
2: Houden jullie daar ook rekening met?
4: Nou, die vraag moet ik even door.
3: Ja. Nou, we proberen wel een goede mix te hebben. Van mensen die creatief, zelf creatief zijn en leuke producten maken. Maar we hebben ook een aantal zuivelkramen staan. Een aantal leuke foodtrucks hebben we staan. Een aantal professionele ondernemers uit de omgeving. Dus dat je wel een mix hebt van alles wat. En dat maakt het wel leuk, denk ik, voor iedereen.
2: Ja, en het is, als je er aankomt, meteen al heel gezellig. Want er is muziek en mensen zijn allemaal heel blieden. Ja. Maar dat tekent denk ik ook wel de plek waar je hier bent.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het feit dat dit, het is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat brengt toch een bepaalde sfeer met zich mee. Want voor hun is het ook echt de jaarlijkse feestdag. En dat straalt het dan ook uit.
2: Ja, Marienkamp was het toch echt de fancy fair, hè?
4: Ja, dat is voor mijn tijd. Want ik ben, ja,
2: ik stel ik jou nou allemaal vragen die je geen antwoord op hebt. Nou, dan kom ik weer bij jou, Maya.
3: Ja, de Fancy Fair was vroeger van Marienkamp. En die is eigenlijk een beetje, ja, die is komen te vervallen. En de cliënten bleven daar om vragen van, kunnen we niet weer een Fancy Fair terugkrijgen? En toen wij startten met de plantjesmarkt, startten we met één kraam, heel voorzichtig. Maar wel met als doel van, god, zou mooi zijn als we dat weer kunnen uitbouwen naar een mooi evenement. Met allerlei activiteiten, zoals een soort van Fancy Fair vroeger. En ik denk dat ondertussen wel is gelukt.
2: Ja, dat is ondertussen volgens mij heel goed gelukt. Is er ook een stop op het aantal kraam wat jullie hebben kunnen?
3: Ja, we willen eigenlijk niet groter worden als dat we nu zijn. Want we zitten nu op 56 kramen en het past. Maar dan houdt het ook echt op, anders moeten we de lucht in. En dat kan niet.
2: Nee, dat is sowieso niet handig. Nee.
3: En we willen ook niet het doel voorbij streven, want het gaat om onze cliënt nog steeds. Het moet een feestdag voor hun zijn. En als het massaler wordt als dat het nu is, kun je je afvragen of dat voor onze cliënten nog waardevol is.
2: Dus daar heb ik ook helemaal gelijk aan. Ja, het is op het terrein van Kosis en Van Boeien. Tot hoe laat is vandaag die markt?
3: Half vier.
4: Ik wou zeggen 3:00, maar 3:30.
2: 3:30. En er komt nog van allerlei leuks voorbij. Veel muziek. Ja. En leuke kraam natuurlijk. En kijk, alles staat en valt met weer. Maar dat hebben we dus niet in de hand, hè?
4: Nee, dat hebben we niet in de hand. Maar we blijven optimistisch. Het blijft gewoon droog vandaag.
3: Tot nu toe valt het mee. Het waait niet. Het regent tot nu toe. We hebben één klein buitje gehad. Dus komt helemaal goed.
2: We houden de vingers maar kruis en hopen dat het goed komt. Heel veel plezier. En een mooie dag wenst.
3: Goed.
2: Ja, weet je, Wim, ik ben hier nou klaar met dit. Ik ga nog wel in Struden, hè?
0: Dat dacht ik, hè? Mooi. Strudenweg 33C in Nooit Gedacht. Ellie, dankjewel.
1: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl. All right.

0: Paris en You Can Never Tell, oftewel C'est la vie.
1: Wie keuvelt hier?
0: We gaan het even over de sport hebben, David. En dan een van de snelste, of de kortste wedstrijden ooit gespeeld. Tenminste, het was nog een kleinere standje. Ik hoorde jullie er vanochtend ook al over. En ik heb inmiddels de beelden gezien. Die zijn wel hilarisch.
2: Ja, dit is echt fantastisch.
0: Ja. Ongelooflijk. Leg eens even uit, wat is er gebeurd?
2: Nou, er waren twee clubs. Een club uit Zwolle en een club uit Hengelo. Die speelden afgelopen weekend tegen elkaar. En die club uit Zwolle, die kreeg een tweede... daar kreeg een speler een tweede gele kaart. Dus rood, zou je zeggen.
0: Ja.
2: Alleen de scheidsrechter die was vergeten om die speler dan ook daadwerkelijk van het veld te sturen.
0: Okay.
2: Dus die hebben de laatste minuut eigenlijk met een man te veel gespeeld.
0: Een protest en vervolgens dan beslist de KNVB... Okay, dan moet die laatste minuut worden overgespeeld.
2: Ja, inderdaad. En die club uit Hengelo die had daar wel baat bij... want die spelen nog voor promotie. Mm. En bovendien hadden die op dat moment vrije bal... op een belangrijke, of een mooie positie vlakbij de goal. Dus je zou zeggen, in 42 seconden tegen een man meer... best kans dat je daar nog een goaltje kan maken.
0: En toen?
2: Nou, die hebben vier dagen zich helemaal suf gestudeerd op een variant... waarvan ze zeker wisten, dit gaat een goal opleveren.
0: Kijk je dan de Nederlands elftal variant met Weghorst?
2: Nou ja, een beetje. Alleen, nu heb je hebt dus tijd om dat helemaal door te spreken. Je kunt erop trainen, je kunt bedenken hoe je dat gaat doen. Het is niet zoals in een wedstrijd waar je elkaar nauwelijks kan verstaan.
0: Nee, we gaan dit doen. Of
2: nee, je kunt het echt helemaal uitdenken. Je kunt er op voorbereiden, je kunt er trainen. Dat hebben ze dus ook gedaan. Maar... ja, ze nemen die vrije bal en die speler die schiet gewoon die bal over de zijlijn.
0: Okay.
2: Die variant ging helemaal de mist in.
0: Ik zag de beelden inderdaad en dan hoor je ook mensen lachen... en de trainer die loopt weg en okay, nou, dit was hem dan.
2: Ja, die trainer die zei na afloop nog wel, die nam het een beetje voor zijn spelers op. Die zei van ja, nou, het is ook heel moeilijk... want je weet natuurlijk niet wat de tegenstander gaat doen. Dat is natuurlijk een onzin verhaal.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dit had echt veel beter gemoeten.
0: Inderdaad.
2: Maar goed, ja.
0: Goed, maar uiteindelijk is het dus ook dezelfde stand gebleven. Want ze hadden nog 42 seconden in totaal gespeeld, hè, geloof ik.
2: Ja, uiteindelijk kwam er nog een beetje extra tijd bij. Volgens mij na 1 minuut en of 1,5 minuut of zo is
0: dan
2: afgevloten.
0: Huis. Mooi.
2: Ja, mooi.
0: Hey, ken je de Britse serie Little Britain?
2: Ja,
0: dat is een humor van heb ik jou daar. Nou, dat doet me een klein beetje aan denken. Het gaat om een Britse pedoseksueel. Die moest naar de rechtbank uiteindelijk. En die kwam in de rechtbank aan met zijn broer. En hij zat in een rolstoel en zijn broer duwde. Nou, dan heb ik Little Britain dus ook voorbeeld. Ja. Want die hebben ook van die scènes in dit geval. Nou, die man die werd verdacht van seksueel misbruik van 3 jongens. Nou, vreselijk natuurlijk wat daar gebeurd is. En de familie had aangifte gedaan. Nou, hij kwam dus bij de rechter in de rolstoel. En zijn broer die verklaarde dat de verdachte... die had een beroerte gehad in dit geval. Hij was amper mobiel en misbruik had hij daarom helemaal niet kunnen plegen in dit geval. En de man, hij kon niet spreken, niets, dus hij was gewoon stil. Nou, okay, dat heeft dan een effect, want de agent en de rechter... die geloofden dat verhaal natuurlijk en die stuurde die man dus weer naar huis. Totdat de beelden opdoken dat die man ergens in een café... met een paar glazen in zijn hand rondliep.
2: Echt?
0: En vervolgens inderdaad ook zijn eigen videodeurbel... hebben ze nou even gecontroleerd. En toen was het klaar en ze hebben hem toch nog maar eventjes opgepakt... En inmiddels heeft hij dus ook bekend. En is hij alsnog veroordeeld.
2: Maar als iemand met zo'n verhaal aankomt... hij heeft een beroerte gehad... dan check je als rechter of als politie toch even bij een ziekenhuis... of bij een instantie...
0: Ja, je vraagt even de doktersverklaring op of wat dan ook. Maar nee, no way. Dus, nou, en sterker nog, ook zijn broer is veroordeeld... voor obstructie van de rechtsgang. En die moet 2 jaar en 9 maanden de cel in. Oh, zijn broer.
2: Dat is niet mis.
0: Nou kunnen ze misschien samen weer duwen. Zo. Dat lijkt me wel heel gezellig.
2: Precies.
0: Maar zo werkt het dus. Je kunt alles faken wat je wil. Maar uiteindelijk, de waarheid die komt er toch altijd uit. Tina Turner hier in Koffie en Keuvel op Radio Rente. What's love got to do with it?

0: shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep, Duitsland, 20 minuten over de grens.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk24.nl.
3: Designer aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open. Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Of bij de Volvo-dealer.
15: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: om te vertellen wat daar nu allemaal gebeurt daar op dat landgoed.
1: Ja, ik ben benieuwd wat er dan ook anders is.
0: Ik ook.
1: En of die zelf ook een beetje kan sjoelen.
0: Oh ja, geen idee. We hebben hier een bak opzij staan. Zal ik eentje neerzetten?
1: Ja, moet hij maar even wat laten zien.
0: Ja, nou goed. Je hoort daar meer over dus, over dat WK sjoelen, waar we bij zijn natuurlijk, als RTV Drenthe zijnde. Dus je hoeft er niks van te missen, in ieder geval van de finale. Morgen is ook een mooie dag, bijzondere dag voor het Drents Museum, want er wordt er een nieuwe tentoonstelling geopend. Hoor je zo meteen ook meer over. Ik ga weer schakelen met onze verslaggever Opjak. Dat is Ellie vandaag. Ze was vanochtend al in Nooit Gedacht en in Hollandse Veld. En ze gaat nu weer naar huis toe. Dan ga ik het nog hebben over het beste idee van Drenthe. Oh, wat veel eigenlijk allemaal, hè, als ik het zo opneem. Het beste idee van Drenthe, dat levert je namelijk geld op. Dat kan je namelijk 10.000 euro opleveren. En Marieke, die weet er alles van. En even na ene praat ze ons daarover bij. En er is weer een vraag binnengekomen bij onze Zoek het Uit-redactie. Een vraag van Appie. Appie die was aan het fietsen en ineens zag hij witte ruitjes op het asfalt.
1: Witte ruitjes? Ja,
0: het is mij nog nooit opgevallen, jawel?
1: Nee, ik ook niet. Nee, haaientanden nog wel eens, maar...
0: Ja, nee, eigenlijk zo'n ruitjesvorm. Nou ja, hij heeft dat opgestuurd naar onze Zoek het Uit-redactie. Huh, hier in de provincie Drenthe, witte ruitjes op het asfalt. Wat is dat? Nou, ons Greetje die zocht dat natuurlijk uit. En vanmiddag hoor je het antwoord hier op Radio Drenthe. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, hè? Laten we maar goed beginnen meteen met Zoe Levi. Sluit

0: Zielse studio van Phil Collins. Ja, ik zei het net al, een nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum. Vanaf morgen kan je erheen. Het werk van Amrita Shergill is er dan te bewonderen. Wat kunnen we verwachten? Nou, NOS-verslaggever Roel Pauw die zocht het voor ons uit.
1: Als je nog nooit van Amrita Shergill gehoord hebt, hoef je je niet per se te schamen. Maar in India kent iedereen haar.
2: Ja, ik denk dat dat wel ongeveer zo zal zijn. Ja, ja. Ja, ik heb ook wel mensen gesproken daar die zeiden, ja, wij hadden altijd posters van haar werk thuis hangen. Dus dat zit echt in mijn geheugen gegrift. Je zou het bij ons kunnen vergelijken met Rembrandt of Van Gogh.
1: Shergill is de enige vrouw in het illustere gezelschap van de National Treasure Artists. 9 kunstenaars die de eigen Indiase cultuur bij uitstek vertegenwoordigen en van wie het werk onder geen beding mag worden geëxporteerd. Uitlenen voor een tentoonstelling, dat mag, maar bij hoge uitzondering.
3: A major exhibition in the Netherlands is celebrating the artistic legacy of India's iconic modern painter Amrita Shergill. The show at the Drents Museum in Assen highlights the growing cultural.
1: Bij het Drents Museum zijn ze heel blij dat het toch is gelukt. Ondanks het debakel van de diefstal vorig jaar en ook ondanks de vertraging vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
2: De laatste tentoonstelling van haar werk in Europa was alweer 20 jaar geleden.
4: Dus in Londen.
2: Het werd hoog tijd dat we haar weer eens deze kant op haalden. Want op het moment dat je het werk ziet, dan kun je het pas leren kennen.
1: Amrita Shergill is in Assen. Met 60 werken, waaronder een zelfportret uit 1930.
2: En je ziet hoe zij op een hele uitnodigende, verwelkomende manier vanaf het doek naar ons als bezoekers kijkt. Met een grote glimlach, een hele mooie golvende bos haar. Ze heeft prachtige gekleurde armbanden aan en ja, ze lacht ons toe. Ze is echt de krachtige vrouw die zij ook als kunstenaar representeert.
1: Ze leerde het vak in Parijs en was niet bescheiden over haar plek in de kunstenaarsgemeenschap van die tijd. Europa is van Picasso, Matisse en Braque. India is alleen van mij.
2: Ze heeft eigenlijk best wel veel succes in Parijs. Maar toch besluit ze, mijn toekomst ligt in India. Dus ze verdiept zich in de Indiase cultuur. En die mixt ze als het ware met die Europese tradities. En daar voegt ze natuurlijk ook nog haar eigen laagje bovenop.
1: En wat in de Indiase cultuur vond zij belangrijk?
2: Ja, ze heeft veel oog voor de gewone mens op straat. Met name vrouwen spreken haar aan. Zie je veel terug in haar werk. En ook de hardheid van het bestaan die er ook was op dat vlak. En daarnaast zie je ook dat ze eigenlijk het prachtige kleuren van het Indiase licht, van het landschap. Die hele felle rode, bruine, die okers, die zie je ook terugkomen in haar werk.
1: Amrita Shergill was in haar tijd een vrijgevochten vrouw. Als kind werd ze al van de katholieke school gestuurd omdat ze atheïst zei te zijn. In de kunst omarmde ze Europa en India. Liefde vond ze zowel bij mannen als bij vrouwen.
2: En dan lopen we naar het allerlaatste werk.
1: Maar haar intense leven stopte al toen ze nog maar 28 jaar oud was.
2: Dit doek stond op haar ezel op dat moment. Ze heeft het nooit af kunnen maken. Je ziet eigenlijk het uitzicht vanuit haar atelier in Lahore. Toen India, nu Pakistan. En je ziet daar hoe ze eigenlijk op een hele moderne manier met kleurvlakken, fel rood, fel geel, fel groen, dat schilderij aan het opbouwen is. Hè, maar ze heeft het niet af kunnen maken, want ze werd plotseling ziek.
1: Was ze productief?
2: Zeker, want vanaf het eerste portret wat je hebt gezien tot nu, daar zit eigenlijk maar 10 jaar. En dan zie je al een enorme ontwikkeling. En daarmee vraag je je ook af, als ze was blijven leven, hoe zou die ontwikkeling zich voortgezet hebben? Maar het is tegelijkertijd ook dus ongelooflijk indrukwekkend dat iemand eigenlijk dan al een iconische status weet te bereiken. Die is alleen nog maar gegroeid. En vandaag de dag is Amrita voor ons een hele belangrijke kunstenaar om te leren kennen.
0: En dat zei hoofdconservator Annemiek Rens tegen verslaggever Roel Pauw. Vanaf morgen dus te zien in het Drents Museum. Ho!

Mr. Big and to be with you. Bijna 12:30. Zometeen om 12:30 praat Ger Hens hierbij over het laatste nieuws uit de provincie. En hij had het net al over. Hij gaat je onder andere bijpraten over die bijzondere diefstal bij een kerk in Emmen. Wat is daar gestolen? Je hoort het allemaal na America.

0: hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
1: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Damesmode Dekker.
4: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
6: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
7: Goedemiddag. De rechtbank in Rotterdam heeft de bedrijven van ondernemer Henny van der Most failliet verklaard. Onder de bedrijven valt ook Speelstad Oranje. Een investeringsfonds had het faillissement aangevraagd na een financieel debacle rondom een pretpark van der Most in Rotterdam. Dat werd vorige maand voor 6,5 miljoen euro geveild, maar dat was niet genoeg om de schuldeisers te betalen. Van der Most dreigt ook zijn landgoed bij Gorssel in Gelderland te verliezen. Dat gold als onderpand voor een lening die hij afsloot voor het pretpark in Rotterdam. Een opmerkelijke diefstal uit de Gerardus Majella-kerk in de Emmerwijk Barger-Oosterveld. Want daar is een kistje met een reliek gestolen. Een reliek is een overblijfsel van een heilige. Bijvoorbeeld een stukje bot of een voorwerp dat in aanraking is geweest met de heilige. Volgens pastoor Stiekema is het kistje niks waard omdat het van hout is. Voor de kerk is de waarde zelf wel heel groot. Stiekema heeft aangifte gedaan, maar hoopt dat de dief de buit zelf weer terugbrengt. En het digitale portaal van het Noordelijk Belastingkantoor is vanaf vandaag tot en met volgende week dinsdag niet bereikbaar. Mensen kunnen nog wel telefonisch contact opnemen, maar wie inzage wil in zijn dossier, die moet wachten. Dat komt door een aanpassing in het systeem. Het kantoor int de belastingen voor inwoners van bijvoorbeeld de gemeente Noorderveld en voor iedereen die waterschapsbelasting betaalt aan onder meer Hunze en Aas en Noorderzeilvest. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Ger, dankjewel. Gaan we naar het weer. Grieta Spannenburg, een hele goede middag.
8: Goedemiddag, Anouk.
6: Oh, wat fijn deze regen even voor de tuin.
8: Voor de tuin is het wel lekker, hè?
6: Ja,
8: er zijn stevige buien gevallen. Ja, die waren zeker nodig. Dus wat dat betreft is het ook helemaal niet verkeerd om zo'n wisselvallige periode te beleven. Maar het komt eigenlijk voor ons vaak niet zo gelegen. Omdat de meeste mensen houden van weer waarbij de zon goed doorkomt. Nou, vanochtend hadden we al een paar stevige buien. Daarna is het eventjes wat rustiger. Op veel plekken is het momenteel droog. En je ziet dat boven centrale en westelijke delen van het land al wel weer buien hangen. En die komen geleidelijk aan onze kant op. Zeker vanaf een uurtje of twee leeft de buiigheid verder op. Met alles er nog steeds erop en eraan. Dus onweer, kans op hagel en hoosregens af en toe.
6: Oh jee. Na vandaag is het dan klaar of morgen ook nog zo'n dag?
8: Nou ja, ik vind het wel grappig om te zien dat er ook toch wel modellen zijn die voor Hemelvaart nog redelijk uitpakken. Niet qua temperatuur, want kijk, vanmiddag is het 11, 12 graden, morgen ook en vrijdag ook. Dat is gewoon even die kille lucht waar we in vertoeven. Maar voor morgen overdag zijn de buien vrij snel voorbij. Ik denk dat ze vanavond en vannacht nog wel lange tijd doorgaan. Dat ze morgenochtend al vrij snel via zuidelijk Drenthe naar Overijssel worden gedrukt. En dat we in de middag best flink wat ruimte hebben voor de zon. Maar ja, achter glas perfect, maar buiten met 12 graden, een beetje bescheiden, zou ik maar zeggen. En dan ga je ook naar best wel een koude nacht, die nacht van donderdag op vrijdag, met waarschijnlijk op grote schaal vorst aan de grond.
6: Oh nee, toch nog?
8: Toch nog, ja. Volgens mij is de laatste ijsheilige, die ligt morgen zo'n beetje zijn voeten en die gaat weg. Maar dan heeft hij toch nog wat grondvorst in zijn kielzog.
6: Ja.
8: Wel vanaf vrijdag Ja, vrijdag de eerste schermutselingen van de weersverbetering, maar veel bewolking. Zaterdag en zondag komt de zon erbij. En op zondag moet het dan langzaam weer 16 graden worden. Is een begin.
6: Oké. Okay. Grieta, dankjewel en mooie dag, hè?
8: Zelfde. Doei.
6: Onze Ellie is op Jack vandaag. En ja, ze is gewoon naar huis gegaan. Waarom, dat hoor je zo.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

De nieuwste van Leo Moorman, Plattelandsgevoel, hier op Radio Drenthe. Ja, zometeen gaan we schakelen met Ellie, onze verslaggever op Tjak. En ik hoop dat ik contact krijg, want ik zei het net al. Ze is gewoon in een rechte streep naar huis gegaan, hoor.

0: Austin van Dasha.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Nou, het had wat voeten in aard hoor, maar ik heb het te pakken gekregen. Ellie Smit vanuit haar niet geboorteplaats, maar wel woonplaats, hè, El?
3: Zeker, zeker. En zoals je het horen kunt, het is hier een drokte van je welste. Het is zelfs zo dat mijn gast het eigenlijk veel te drok heeft om bij mij voor de microfoon te verschijnen. Ik probeer hem nou... Kom op, Ilke Jan. Ja, kom. Maar hij is met hele andere dingen bezig. Dat schijnt natuurlijk helemaal niet op. Ik trek gewoon in iemand anders voor de microfoon. Want anders dan hebben we hier natuurlijk niks. Het is hier een, wat zeg je? Wil je hem heel snel ophalen? Daar, ja, dankjewel. Ja, het is hier Sport en Spelweek in Am. Dat is iedere week in de Hemelvaartsweek. Het hele dorp is verdeeld in 6 verschillende ploegen. Ja, en dan is het met zo'n 30 verschillende spellen... is het de bedoeling... Dat door uiteindelijk een winnaar uitkomt. Nou, en wat het leuke hiervan is, is dat de kinder ook zeker een rol speelt in deze zeskamp. Vanavond met morgenavond met de mini playback show. En nu met de zeskamp. Kom even snel, Jan. Ja, niet op je dode akkertje. Jij hebt helemaal geen haast, maar ik heb wel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, je was nog druk aan het jureren.
4: Ja, hij was even druk, ja. Ja. De mini-zeskamp is net begonnen. En het eerste spel is net afgelopen. We moesten even jureren bij het eerste spel. Het korfbal.
3: Ja.
4: Dus we moesten de bal in de korven gooien. Dus dat ging echt mooi.
3: Dit is een mini-zeskamp, maar dat is voor alle kleine kinderen. Alle kinderen van de basisschool.
4: Alle kinderen van de basisschool. Dus vanaf 4 jaar tot ongeveer 12 jaar. Die kunnen hier meedoen. En dat is een
3: flink stel ook.
4: Ja, 175 deelnemers hebben we. Dus dat is fantastisch.
3: Ja, hartstikke leuk. Ja. En weet je, we zullen nemen fingers crossed, maar het is een hartstikke mooi weer.
4: Ja, de zon schijnt, dus we hebben tot nu toe geluk inderdaad met weer. Ja.
3: Wat voor spelletjes zal moeten ze allemaal doen?
4: Ja, ze beginnen dus met korfbal. Zometeen moeten ze een hoepel naar de overkant brengen door doorheen te springen en hem... Met een rups over te brengen en achterover over te brengen. En ze moeten een buik schuiven ook. En dan moeten ze een balletje in een goal gooien, liggend op de buik. En even uit mijn hoofd, weet ik het helemaal niet zo goed. even kijken. Ze moeten ze ook nog... kippen en eieren overbrengen. Nou, dan moeten ze zo snel mogelijk, moeten al die kippen en die eieren... via een kruiwagen of op het ei op de lepel naar de overkant. Nou, dat soort dingen moeten ze ook allemaal doen.
3: En het mooie is, dit telt ook met voor de algemene stand van het klassement, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja. Kijk, in het algemeen klassement worden alle punten bij elkaar opgeteld. En bij elk spel zijn er punten te verdienen. De winnaar krijgt 6 punten en de verliezer 1 punt. En dit mini-zeskamp doet er dus ook aan mee met die eindstand. In die eindstand. Dus dat is fantastisch natuurlijk voor die kleine kinderen ook.
3: Ja, ja. Morgen natuurlijk... is het grote spektakel, de playback show.
4: Vanavond.
3: Vrijdag is het voetbal. Er wordt altijd grote festijn waar heel veel mensen op afkomt.
4: Ja.
3: Het is ook heel, heel spectaculair altijd. Heb je enig idee hoeveel mensen er nou mee doen, totaal?
4: In totaal doen er meer dan 800 mensen mee. Unieke deelnemers.
3: Ja, het is ook de bedoeling om het dorp een beetje samen te brengen. Nou, dat lukt wel, hè?
4: Dat lukt zeker, ja. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen ook. Hè, van nieuwe inwoners ook. Dat je lekker tussenkomt. En dat is heel mooi zo.
3: Goed, ja. Jan, ik zal je niet langer van je taak afhon. Tot zaterdag nog duurt deze sport- en spelweek hier in Am. Reken maar dat ze er een mooi feestje van maakt hier.
0: Nou, dat zeker. Zie ik. Hey Ellie, dankjewel. Veel plezier daar nog.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goede Drentse ideeën zijn 10.000 euro waard. Hoor je zo meteen meer over.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Anouk Middel.

0: naar de finale van komende zaterdag.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Oproepjesdoen op Radio Drenthe kan elke werkdag rond dit tijdstip. En we kregen een mailtje van Marieke. Marieke Varenkamp, die ik nu aan de telefoon heb. Goedemiddag, Marieke.
3: Goedemiddag.
0: Wat kan ik voor je doen? Wat wil je graag heel Drenthe laten weten?
3: Even de hoedanigheid waarom je mij aan de telefoon hebt. Ik bel als voorzitter van het openluchtspel in Havelte. En wij zijn genomineerd voor het beste idee van Drenthe. Dat is een prijs van de ANWB die ze per provincie beschikbaar stellen. En dat gaat om een bedrag van 10.000 euro. En dat is voor ons echt een heel groot bedrag als we dat zouden winnen. Wij hebben dat aangevraagd. Het moest iets met verduurzaming te maken hebben voor de aanschaf van LED-verlichting. En er zijn in totaal in Drenthe 12 projecten geselecteerd die mee mogen doen aan die stemronde. En wij zijn daar dus eentje van. En de stemronde is maandag van start gegaan en die duurt tot en met 24 mei. Mm-hmm. En wij willen natuurlijk zoveel mogelijk stemmen verzamelen. Want als wij bij de top 3 horen van de initiatieven met de meeste stemmen, dan gaat de ANWB, die hebben een speciale commissie die dan gaat bekijken wie uiteindelijk de winnaar van die 10.000 euro is.
0: Ja, dat doen ze ieder jaar, hè? Dan stellen ze een bedrag beschikbaar. Ik meen dat het vorig jaar zelfs 15.000 euro was.
3: Dat weet ik eerlijk gezegd
0: ja,
3: niet.
0: En dan maak je dus kans daarop als je het goed weet te besteden en zoveel mogelijk stemmen binnenhaalt.
3: Juist.
0: Oké, ja. Waarom moeten wij op jullie op het openluchtspel in Havelte stemmen?
3: Nou, om een heleboel redenen natuurlijk. Maar de belangrijkste zijn, wij zijn een theater wat best een grote rol speelt in de regio. Wij spelen dit jaar, we spelen altijd zomers. En van de zomer voor het eerst 10 voorstellingen. Dat doen we volledig met vrijwilligers. We hebben ongeveer 75 vrijwilligers, waarvan sommigen al meer dan 30 jaar meedoen. Dus dat geeft ook wel iets aan van de sfeer en de betrokkenheid. Mm-hmm. En een van de onderdelen die heel belangrijk is bij onze voorstellingen is de lichtshow. Omdat we 's avonds spelen, we spelen wat later op de avond. Dus dan kun je ook wat gebruik maken van het donker al. En wij hebben nu nog echt ouderwetse lampen die heel veel stroom verbruiken. En de wens was er al langer, of is er al langer, om LED-verlichting aan te schaffen. Maar dit initiatief past ook in een heel verduurzamingstraject waar we mee bezig zijn om de komende jaren te verwezenlijken. Dus dit zou een fantastische ondersteuning daarvan zijn.
0: Ja, ondersteuning, want het is nog niet genoeg om alles rond te maken.
3: Wij kunnen met, stel dat wij de winnaar zijn, dan kunnen we met die 10.000 euro de eerste echt benodigdheden aanschaffen die we graag willen hebben om de LED-verlichting optimaal te gebruiken.
0: Ja. Ja, dat zou super mooi zijn. Waar kunnen we stemmen? Want daar zie ik ook meteen alle andere goede ideeën van Drenthe, hè?
3: Ja, daar staan alle landelijke ideeën ook op. Maar wij willen natuurlijk, kijk, wij willen sowieso graag dat er een idee in Drenthe, en dat gaat ook gebeuren, hè, maar juist dat het mooi is in Drenthe, omdat we natuurlijk Drenthe als provincie op de kaart willen zetten. Mm-hmm. En dat kan via anwb.nl/stemoponsEn dan, ik heb zelf inmiddels ook gestemd. Dan kun je ook bijvoorbeeld gewoon openluchtspel intypen. Dan krijg je al automatisch dit. Maar je kunt ook in het overzicht kijken wie er allemaal meedoen aan de stemronde.
0: Ja, en stemmen kan vanaf nu tot wanneer?
3: Tot en met 24 mei.
0: Oké, en dan wordt bekendgemaakt. Oh, ik zie nou op die site ook nog dat de ANWB ook nog wat leuks doet. Onder alle mensen die hun stem uitbrengen, verloot de ANWB 5 tickets voor een dagje uit ook nog.
3: Klopt, dus als je dat je stem uitbrengt, ja. Ja, maak je er zit ook nog een. Dus het mes snijdt aan twee kanten, zeggen we dan maar.
0: Ja. En tot 24 mei. En wanneer krijg je dan te horen of je daadwerkelijk die 10.000 euro hebt gewonnen?
3: 12 juni, 's middags.
0: Oké, okay. Dat wordt een belangrijke dag dus.
3: Die staat al ontzettend in mijn agenda.
0: Hoe gaan ze dat bekendmaken dan? Via de site of krijg je een belletje of hoe gaat dat?
3: Nee, je wordt gebeld.
0: Oké. Okay. Nou,
3: en ik denk
0: crossed.
3: Dat er ook best wat op de site zal staan. Maar de winnaar wordt in ieder geval gebeld. Ja. Dus,
0: Hou ons ook dus, op ja, de hoogte, nou, hè, hoe het allemaal gaat.
3: Gaan we zeker doen.
0: Op de site van de ANWB vind je dus meer informatie. Daar vind je ook alle andere initiatieven. Maar jij hebt het nu specifiek dus over het openluchtspel Havelt.

0: worden. En dan kan je je stem uitbrengen tot 24 mei.
1: Marieke, tot en met 24 mei.
0: Ja, precies. Ik wens je heel veel succes en ik hoor graag van je.
1: We komen erop terug en dankjewel dat we het even mochten promoten.
0: Oké, heel goed. Tot later.
1: Oké.

0: de Doobie Brothers met Long Train Running.
1: De slingerplaat.
0: Ben je er klaar voor, Ger?
2: Ik ben er klaar voor, juist. Tijdje geleden, maar leuk om weer eens aan te schuiven bij die slingerplaat.
0: Oh, we worden elke keer zo weer verrast.
2: Ja, nou ja, dat is inderdaad wel het leuke aan de slingerplaat. Dat je hebt al snel een paar nummers even in je hoofd dan. Van, oh, dan zullen ze daar wel mee komen, onze luisteraars. Maar ja, er zijn altijd verrassingen bij. Dat je denkt, oh ja, dat is eentje misschien wel uit de oude doos. Of gewoon helemaal vergeten.
0: Ja, hartstikke leuk. Wij gaan, wat zal het zijn? Een half uur lang op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En het thema vandaag, jij heeft met de dagen die nog komen te maken hebben. Want heel veel mensen hebben een extra lang weekend. Het hemelvaartweekend, jij ook?
2: Ik ben morgen wel vrij. Vrijdag ben ik dan wel aan het werk. Maar mijn kinderen zijn bijvoorbeeld wel 2 dagen vrij. Ja. En dan het weekend, dus die zijn 4 dagen lang vrij.
0: Ja, sommige bedrijven hebben ook een verplichte vrije dag. Hè, die vrijdag dan die je vrij moet nemen. Anderen nemen hem vrij om lekker lang dus een weekend te hebben. En die dagen inspireren ons tot het zoeken naar liedjes. We hebben natuurlijk de donderdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag als, nou ja, vrije dag. Vrije dagen.
2: Als je geluk hebt, ja. Als je geluk hebt, dan ben je dan vrij. Ja.
0: Ik sta hier elke dag, dus dat is ook heel gezellig. Want mijn werk voelt niet als werken. Het is gewoon een lekker hobby. En morgen hebben we de oldiesdag. Is ook hartstikke leuk. Lekkere oude muziek. Maar goed, als je wel lekker vrij bent, is het ook hartstikke fijn. En een van deze dagen, daar zoeken we een liedje bij. Dus weet jij een liedje waarin of een donderdag bezongen wordt, of een vrijdag, of een zaterdag, of een zondag. Een van die vier. Dan kan je hem doorappen of bellen. 0592-3311-88. En dan maken wij daar een mooie lijst van.
2: Ik ga de app al even erbij halen, want ervaring leert dat behoorlijk ja. Snel allemaal op gang komt.
0: Oké, dus liedjes waarin een donderdag, een vrijdag, een zaterdag of een zondag voorkomt. We hebben 26 liedjes nodig, want we willen graag het hele alfabet vol hebben. Of althans, achter elke letter van het alfabet een liedje plakken. En dan even voor tweeën, dan gaan we het rat erbij pakken met het alfabet. En dan ga je het eraan draaien. En dan stopt hij ergens en dan gaan we kijken welk liedje we erachter gezet. En die gaan we draaien.
2: Ja, ik zie de eerste appjes al binnenkomen.
0: Ik ook.
2: Ja.
0: Ja. Ik zie een vrijdag en een zaterdag binnenkomen via de app. 0592-3311-88. Weet jij een passend liedje? Wij zoeken naar een donderdag, een vrijdag, een zaterdag of een zondag in een lied. 0592-3311-88. Dit is Erika Karst.
3: Wat zou het mooi zijn?

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
4: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hentem.
5: Goedemiddag. Een opmerkelijke diefstal uit de Gerardus Majella-kerk in de Emmerwijk Barger Oosterveld. Daar is een kistje met een reliek gestolen. Een reliek is een overblijfsel van een heilige, bijvoorbeeld een stukje bot. Volgens pastoor Stiekema heeft het kistje geen waarde, omdat het van hout is. Maar voor de kerk is de waarde wel heel groot. En Stiekema heeft aangifte gedaan, maar hoopt dat de dief de buit zelf weer terugbrengt. Rotterdam, de rechtbank van Rotterdam heeft de bedrijven van ondernemer Henny van der Most failliet verklaard. Onder de bedrijven valt ook speelstad Oranje. Een investeringsfonds had het faillissement aangevraagd na een financieel debakel rondom een pretpark van der Most in Rotterdam. Dat werd vorige maand voor 6,5 miljoen euro geveild, maar dat was niet genoeg om de schuldeisers te betalen. Van der Most dreigt ook zijn landgoed bij Gorssel in Gelderland te verliezen. Dat gold als onderpand voor een lening die hij afsloot voor het pretpark in Rotterdam. En het digitale portaal van het Noordelijk Belastingkantoor is vanaf vandaag tot en met volgende week dinsdag niet beschikbaar. Mensen kunnen nog wel telefonisch contact opnemen, maar wie inzage wil in zijn dossier moet wachten. Dat komt door een aanpassing in het systeem. Het kantoor int de belastingen voor inwoners van bijvoorbeeld de gemeente Noorderveld. En voor iedereen die waterschapsbelasting betaalt aan onder meer Hunze en Aas en Noorderzeilvest. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website en natuurlijk ook in de app.
4: Dankjewel, Ger. Twee nog, Grieten Spannenburg.
6: Het is vanmiddag buitengemeen kil met geregeld buien. En dat kunnen nog steeds plensexemplaren zijn met kans op onweer en hagel. Bij een matige westelijke wind en ook met een paar fraaie opklaringen is het maximaal een schamele 11 of 12 graden. En vanavond houdt de buiigheid aan.
4: Wij zoeken vandaag liedjes waarin of een donderdag, of een vrijdag, of een zaterdag, of een zondag bezongen wordt. Als je eentje weet, kan je hem door appen of bellen 0592-3311-88.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
8: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Wij worden op onze winken bediend.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken liedjes die bij het lange vrije weekend horen die eraan zitten komen. He, morgen zijn veel mensen vrij, Hemelvaartsdag, maar ook vrijdag en dan ook zaterdag en zondag. Dus dachten we, als we nou liedjes zoeken waarin één van die, maakt niet uit, welke dagen bezongen worden, dan hebben we een mooie slingerplaat te pakken. En toen kwamen we erachter dat er weinig liedjes waren waarin de donderdag voorbij kwam.
2: Ja, maar er komen nu toch wat suggesties binnen. Ik weet niet of je alles klaar hebt staan.
0: Nee.
2: Want dan moeten we natuurlijk heel snel ook de audio erbij zoeken. Maar in ieder geval, één Nederlandstalige plaat over de donderdag werd net op de valreep nog. Kwam die binnen via de app en die werd genoemd. Onze reddende engel Evelina, die kwam met Donderdag van Kris Kross Amsterdam.
3: Jij bent donderdag van mij. Een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd voor me vrij.
0: Ja, en ik had nog contact met Bert en die kwam nog met een lied van Daniel Lohuus. Ik weet dat ik wat vergeten ben, maar ik weet niet wat. Daarin komt ook die donderdag van mij. Dus, maar zo gek veel liedjes zijn er niet. Zullen we naar de vrijdag gaan, want die wordt vaker bezongen, hè?
2: Ja, de vrijdag is inderdaad geen probleem. Bijvoorbeeld deze van Easy Beats. Ja, dat hebben we allemaal wel eens, hè? Dat je op maandag al de vrijdag in je hoofd hebt. Ja.
0: Meerdere mensen kwamen erbij, dus die komt sowieso op het rad te staan. Deze komen ook vaker voorbij, Jenny, José en Henny, maar ik vergeet heel wat namen.
4: Zaterdag, deed ik niets dat ook wel later.
0: En van zaterdag gaan we naar de zondag.
2: Ja, dan gaan we naar Rob de Nijs. Ook aangevraagd door heel wat mensen. Johan onder meer, Fanny, Roelie en Anita. Zondag dus.
5: Zondag, vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je. Zondag.
0: Ja, beginnen we een nieuw rijtje. Beginnen we weer bij die donderdag. Komen er toch nog nu heel veel appjes binnen, hè?
2: Ja.
0: Van QB ook nog, inderdaad, zie ik.
2: Die zien we inderdaad ook. Ja, er komt ook meerdere keren binnen.
0: Ja, en ik zie ook eentje van de Pet Shop Boys binnenkomen. Ik zie niet zo snel.
2: Ja, Roel komt ermee. Oh, ja. Ronald ook. Ja, meerdere keren.
0: Oh, jongens, we zijn gered. Ja, het rijtje
2: hebben alle vierde dagen hebben we nu gehad. Ja.
0: Ja, want na donderdag komt de vrijdag. En deze komt ook heel vaak binnen.

0: Friday I'm in Love.
1: Ja, best wel verrassend vaak aangevraagd, moet ik zeggen. Een van de nummers die wat meest nu is binnengekomen.
0: Ja, leuk. Dus die komt sowieso op het rad. De Drifters komt ook vaak voorbij.

0: zullen we hem afsluiten met de zondag?
1: Ja, laten we dat doen. De Lazy Sunday van de Small Faces, aangevraagd onder meer door Roel.
0: Oh, maar er zijn nog zoveel mensen die bellen. Zullen we even kijken wie er nog belt en een suggestie heeft? Hi, met Anouk.
2: Ja, met Tieners.
0: Dag, Tieners.
2: De donderdag, of twee nog wel.
0: Nog twee van de donderdag, kom maar door.
2: Tuesday Afternoon van de Moody Blues.
0: Ja.
2: En Ruby Tuesday van de Rolling Stones.
0: Oh. Ja, zetten we erbij, dankjewel.
2: Yo, hoi. Doei.
1: Ja, maar dat is de Tuesday dan, hè? Ja, ja. Ja, nou, die fout die wilde ik eigenlijk al niet maken. Dus ik zat even goed te zoeken. Is het nou Thursday of Tuesday? Ja. Maar we moeten de Thursday hebben. Ja.
0: Wij gaan naar nog één suggestie. Goedemiddag met Anouk.
3: Ik heb Friday on my mind van Easy Beat.
0: Ja, lekker is die, hè? Friday on my mind. Dat zet ik erbij. EE en Harm, ik heb net geen eerste letter genoteerd. Dan mag jij de laatste kiezen. Friday on my mind. Welke letter wil je die meegeven op het rad?
3: H.
0: De H. Noteer de H. ik. Van Harm.
3: Ja, oké. Okay.
0: Dankjewel. Doeg.
3: Beste.
0: Nou, dan sluiten we de lijnen. En gaan we een mooi rad vullen.
1: Nou, dat gaat lukken, want de appjes komen nog steeds binnen. Dus die 26 platen die hebben we.

0: Morgen op Radio Drenthe en Radio. Wat wordt het laatste plaatje even voor tweeën?
1: De slingerplaat.
0: Je hebt het rad achter je staan. Het wordt sowieso een liedje waarop een donderdag, een vrijdag, een zaterdag of een zondag bezongen wordt.
2: Ja, dat was weer geen enkel probleem om dit rad te vullen. Het is de letter E geworden. Dan gaan we even kijken. Dan zie ik de Drifters staan. Saturday Night at the Movies. Door meerdere mensen aangevraagd. Onder meer Ali en Joke en Jenny kwamen hier mee.
0: Dit is de eindplaat geworden, dankjewel.
1: De slingerplaat.

0: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
1: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen, heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1:00. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Dit is A en Hunze Backstage.
9: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
10: Goedemiddag.

Ja, heerlijke muziek. Terug in de tijd, terug naar de jaren 70, 80 en ook een paar stukjes van de jaren 90. Een hele goede middag, luisteraars, en van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van Arendse Backstage aflevering 18. We moeten nog heel eventjes geduld hebben, maar dan zijn onze dames Lucien en Gerdien gelukkig weer terug met het gezellige item beestjes. En natuurlijk zijn we extra blij dat Lucien inmiddels weer behoorlijk aan de beterende enkel is. Dat betekent binnenkort weer prachtige verhalen en leuke onderwerpen over alle denkbare huisdieren en dieren in en rondom ons huis. We kijken met z'n allen er enorm naar uit. Maar deze week moeten we het helaas nog even stellen zonder beestjes. En voorlopig de komende 4 uur gewoon met ons doen. Hans, Koos en Riemer. Natuurlijk gaan we jullie ook vanmiddag weer verwennen met prachtige muziek. Er is volop ruimte voor jullie verzoekjes. En komen die even niet binnen, dan duiken we lekker in onze eigen muziekplanning. Wie weet horen jullie vanmiddag wel muziek uit jullie jeugd. Muziek waarbij meteen weer mooie herinneringen boven komen drijven. Bel ons gerust op 0592 70 30 30 en deel jullie herinneringen met ons. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we in het derde uur weer ons gezellige uurtje keuvelen onder het genot van een heerlijk kopje koffie met Hans en Riemer. Het moment waarop jullie live kunnen inbreken in de uitzending op hetzelfde telefoonnummer om even gezellig mee te praten. Daarnaast trekt Hans vanmiddag ook weer een echte oude stok, oude stofmeesplaat uit de kast. En vertelt hij natuurlijk uitgebreid de mooie ins en outs achter dat bijzondere nummer. Kortom, het worden weer 4 supergezellige uren vol muziek, verhalen, gezelligheid en mooie herinneringen. Hier vanuit onze locatie in Arnhem bij Radio AN Hunze. En blijf gezellig luisteren. Ja,

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, jij ook?
1: Ja, ik was eventjes buiten. Even genieten van het heerlijke zonnetje hier in Arnhem.
0: Ja. Ja,
1: hij is er maar even trouwens.
0: Want ja, maar dan gaat hij weer weg.
1: Dan gaat hij weer. Dan krijgen we weer een plensbui op de kop.
0: Nou, dat weet ik niet. In ieder geval wolken.
1: Wolken sowieso, ja.
0: Ja, dan zie je
1: het is ook nog geen vis weer.
0: Ja, vrijdag.
1: Ja, ga je vrijdag weer vissen?
0: Ja, een wedstrijd.
1: Oh, gezellig.
0: Ja.
1: Hé, hey, we hebben ook weer bezoek. Ja. Ons Henkie is er weer.
0: En Hans.
1: Henkie weer. En Henkie die heeft een heel klein bruin portemonneetje, weet je daar?
0: Ja, nee.
1: En Hans die heeft een grote, grote grijze boodschappentas.
0: Nee. Wij houden het netjes vandaag.
1: We houden het netjes vandaag, ja, nee.
0: Ja.
1: Goed, maar de bedoeling, de muziekkeuzes die we vandaag hebben gemaakt, is muziek uit de jaren 76 tot en met 1980.
0: Zo.
1: En van 1986 tot en met 1990.
0: Ja.
1: Dat wist jij niet, Hans?
0: Hans wel, denk ik. Weet niet.
1: Hans die zit helemaal niet bij me.
0: Jongen,
1: maar hij luistert wel mee in de kantine, want daar hebben we ook de radio aan staan.
0: Het wordt weer één grote wamboel vandaag.
1: Het is een toestand. En er werd mij zo net gevraagd of ik Henk nog even wilde interviewen.
0: Henk nog? Nee, ja. Dat mag je niet doen.
1: Moet je niet doen?
0: Nou, Henk, voor Henk wel, maar er komt niet zoveel...
1: Nou, Henk die heeft wel tekst.
0: Ja, wel, maar jij niet.
1: Nee, ik niet. Dat is inderdaad een probleem. Maar maakt niet uit. We gaan er gewoon een hele gezellige middag van maken.
0: Daarom.
1: En we hebben net geluisterd naar natuurlijk Earth, Wind & Fire met het nummer Wonder of Boogie Wonderland uit het jaar 1979.
0: Ja.
1: En nu gaan we luisteren naar George Michael met het nummer Fate uit 1987.
0: 87 alweer?
1: 87.
0: Zo.
1: Heb je er geen jingle van?
0: Dat is 39 jaar geleden.
1: Ja. Heb je er geen jingle van?
0: Jawel, maar niet bij me.
1: Ik heb ze gezien.
0: Ja, dat weet ik.
1: Oké, komt-ie.

0: la la la la.
1: Zijn er ook cd'tjes van te krijgen, Koos?
2: Van mijn lala?
1: Ja?
2: Ja, maar die zijn...
1: Dan wil ik zelfs onderzettertje gebruiken.
2: Ja, ze zijn nog niet verkocht.
1: Ze zijn nog niet verkocht? Nee, ik kan me er iets bij voorstellen.
2: Uiterste verkoopdatum is
3: onverkoopbaar.
1: Onverkoopbaar. Hey, Hans.
3: Hey, Riempje. Hey, jongen.
1: Riempje.
3: Riemer. Riemert.
1: Riempje. Het worden al gekker hier in de studio. Oh. Ja. De luisteraars die. Dat wil ik maar even zeggen. Ja. Een hele goede middag voor de mensen die iets wat later hebben ingeschakeld hier bij Radio Arnhunze in het programma Arnhunze Backstage.
2: Met Riemer.
3: Ja. En wie nog meer?
2: Nee. Hans.
1: Nee, ja, er wordt mij verweten dat ik in de intro heel zachtjes de naam Hans noem.
2: En helaas, Riemer.
1: Ja, nee, dat is,
2: maar dat is niet zo.
1: Dat is niet zo. Maar
2: je voelt je wel aangesproken. Want anders ga je er niet op terugkomen natuurlijk.
1: Dat is waar. Ja. Dat is waar. Ik moet iedere keer aan het bruine portemonneetje denken.
2: Daar gaan we het nou niet over.
1: Ik kan het niet uit mijn hoofd zetten. Ja. Jij dan, Hans?
3: Nou, ik moet iedere keer aan een emmer denken.
1: Ja.
2: En ik aan grijze boodschappen thuis.
1: Ja, grijs. Nou, denken we overal aan.
3: Dames en heren, was 1979 Blondie. En de Heart of Glass. De volgende, Boney M. Jaren 78 was het, hè? Riemer? Ja,
1: ja, 1978.
2: Ja, ja, 1978.
1: Het valt me wel op dat je mijn microfoon nou zachter gezet hebt.
2: Nee hoor, nee.
3: Dit is Rivers of Babylon.

0: H. en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Dit is het 112 nieuws van A. en Hunze Backstage. Op de N34 tussen Annen en Gieten zijn dinsdagmiddag 3 voertuigen betrokken geraakt bij een kopstaataanrijding. Door het ongeval ontstond aanzienlijke verkeershinder op de provinciale weg. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie af te handelen en het verkeer veilig langs het incident te leiden. In Zwartemeer heeft dinsdagmiddag een uitslaande schuurbrand gewoed aan de Eemslandweg. De brandweer schaalde op naar middelbrand en rukte met meerdere voertuigen uit om overslag naar omliggende woningen te voorkomen. De rookontwikkelingen was in de wijde omgeving zichtbaar. Aan de Zeemansstraat in Assen is dinsdagmiddag een gaslekkage gemeld. Brandweer en netbeheerders kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen en onderzoek te doen naar de oorzaak van het lek. Op de A32 bij Nijenveen heeft dinsdagochtend verkeersongeval met letsel plaatsgevonden. Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekendgemaakt. Op de rondweg in Emmen vond dinsdagochtend een ongeval met letsel plaats. Politie en ambulance kwamen ter plaatse voor hulpverlening. Het incident zorgde korte tijd voor verkeershinder op de doorgaande route.

0: Ja, ja, we zijn nog steeds in een vreselijke... Ja, een beetje een verveelde bui vandaag
1: gehad. Wat zei je nou, Riemen? Wat een mooie jingle. Ja, hè?
0: Ja, een hele mooie jingle. Alleen jammer dat je hem twee keer achter elkaar
1: erin hoort. Ja, dat domme ding, dat begint in één keer weer.
0: Ja, dan moet je die pauzeknop indrukken,
1: normaal hoort dat. Nee, normaal moeten ze single play moet gewoon.
0: Oh, single play. Dat is één keer. Ja. Oh, één keer. Ja,
2: okay. Jij zei een vervelende stemming, een melige stemming.
0: Nee, een melige stemming, ja, dat bedoel ik. We zijn eigenlijk een beetje vervelend onder elkaar.
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat we heel blij zijn.
0: Ja, we zijn echt wel blij, hè? Ik ben ook best wel blij. Ik ga me ook een taartje kopen.
1: Ik ben ook
0: zet
1: blij.
0: Er één kaarsje op.
1: Eén. Ja, alleen voor jezelf.
0: Alleen voor mezelf.
1: Ja, dat kan worden. Ja. Oké. Okay.
0: Ik bedoel, ook vervelend. Ook vervelend. Hij probeerde tijdens de nieuwsflitsen probeerde die mij af te leiden.
1: Ja, maar een zwart portemonneetje lukt dat niet meer.
0: Nee, maar alleen met een bruin portemonneetje ging dat. Alleen met een bruin portemonneetje gaat het goed.
2: Ik zag wel een glimlach tussendoor.
0: Ja. En dat doet me dan gelijk denken aan dat liedje. De glimlach van een kind
1: doet je beseffen dat je leeft.
0: Nou, die gaan we nou niet draaien.
1: Die is ook niet van die jaren, hè? Nee, die komt aan het eind jaren 60. Hij stort het ook.
0: Eind jaren 60, daar heb ik gelijk. Eind jaren 60.
1: Oh.
0: We gaan naar, vanaf 1983 gaan we drie jaartjes terug. En dat is in het jaar 1980.
1: Ja.
0: En toen hadden we een zekere band waar een zekere leadzanger Freddie Mercury de leadzanger was.
1: Oh, deze!
0: Another One Bites the Dust.
1: Heerlijke muziek, hè?
0: Niet te verwarren met die auto.

0: Dat is zo'n
1: keer. Hallo.
2: Als het rood gaat branden, moet je even stil zijn.
1: Oh, is die, ja, ik ben kleurenblind, dus ik zag niet dat dat rood...
2: Nou, daar is die bovenste groene.
1: Oh, dat is die bovenste... Die, ja. Oh, die boven die groene zit.
2: Ja, ja, ja. Die.
1: Tjonge, jonge, ja. Jonge. Nou, zo gaat het de hele middag, luisteraars. Ja. We zijn vreselijk melig.
2: Ja, dat komt van het weer.
1: Dat komt van het weer.
2: Ja.
1: En de zon die schijnt nog steeds in, Anne.
2: Ja, ja, ja, die blijft ook, want we hebben tijd stilgezet.
1: We hebben tijd even stilgezet. Ja. Trouwens, de eerste uur zit er ook al haast weer op. Zeg.
2: Ja, wat wil
1: nog
2: je
1: 10 minuutjes en dan schakelen we over naar het NOS en dan gaan we weer terug naar...
2: We waren net terug van de slappe laag.
1: Ja, ja, ja, ja, jij schoot in één keer in de slappe laag. Waarvoor was dat eigenlijk?
2: Ja, daar gaan we het niet over hebben.
1: Gaan we het niet over hebben. Of is dat niet airplay waardig?
2: We gaan lekker weer Le Freak.
1: Dat is een hele goeie. En weet je uit welk jaar die komt?
2: Jazeker, staat
1: heel lang geleden, 1900. Nou, wil je het zelf zeggen?
2: Nee hoor, zeg maar.
1: Oh, 1978. Ja, we hebben daar ook hele mooie tunes van trouwens. Op

0: Ja, ik wil blijven genieten van Foreigner. Tot het laatste nootje wil ik daar... Wil ik daarvan blijven genieten. Een prachtig nummer.
1: Ik zal het nog maar even zeggen. Echt een gospel nummer. Geen gozzel nummer. Zoals jij verstond.
0: Nee, jij zei dat echt.
1: Zei ik het echt?
0: Jawel, ja, jawel. Henk? Henk die zegt ook ja dat jij het gezegd hebt. En Koos die zegt dat ook trouwens.
2: Ik zeg niks.
0: Nee, oké. Maar goed. Foreigner was dat. En welk jaar? Ja, daar ben ik eventjes kwijt.
1: 1984.
0: Ik ben blij dat je naast me zit, Hans. Ik ben zo blij dat je naast me zit.
1: Dankjewel.
0: Eigenlijk ben jij mijn...
1: Steun en toeverlaat.
0: Nee, nou, steun en toeverlaat. Mijn grote voorbeeld.
1: Is dat zo?
0: Ja. Ondanks dat je wat jonger bent dan ik, een paar jaartjes maar. Maar vind ik toch dat je mijn grote voorbeeld bent.
2: Dit is geen leuke opmerking. Zo oud zie je het niet uit, Hans, hoor.
1: Nee, dank je.
0: Nee, ik zei
1: ook. Nee, dat zei hij ook niet.
0: Nee, ik zei,
2: maar hij dacht wel dat
1: hij bedoelde het wel zo, denk je?
2: Jawel.
0: Ah, nee. Ik zei keurig net je, ondanks dat je wat jonger bent.
2: Of hij ziet er zelf heel jong. Dat is ook wel zo.
0: Jongen.
2: Wat strak skinnetje.
0: Het gaat weer lekker vandaag. Het gaat weer heel fijn. Die 3 uur die vliegen straks ook nog weer om, hoor.
1: Jazeker, joh.
0: Het gaat weer...
1: Het gaat allemaal weer supersonisch snel.
0: Om 6 uur gaan we weer zeggen... Jeetje, is die 4 uur nou al om?
1: Zo gaat het altijd, hè?
0: Goed, heerlijke achtergrondmuziekje. En alleen al door het achtergrondmuziekje kunnen we blijven praten. Maar dat doen we niet, want we gaan naar het NOS-journaal. En dan gaan we even weer naar de commercials luisteren.
2: Nee,
0: en...
2: geen commercials.
0: Oh, geen commercials deze keer? Ook niet die van ons?
2: Ja, van ons wel. Maar
0: van Vuijfhuis?
2: Dat zijn shouts.
0: Dat zijn
2: uuropeners.
0: Uuropeners. Oké, goed. Ja? Nou, veel plezier. Tot straks in het tweede uur van Arnhemse Backstage.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met daaronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Uit het jaar 1987 was dit Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. En het is jammer, zij is op een vreselijke manier aan het einde van haar leven gekomen. Maar wat mij zo verbaast, dat haar dochter op dezelfde manier om het leven is gekomen.
1: Oh ja?
0: Wist je dat niet?
1: Nee.
0: Ook met drugs en in de badkuip verdronken.
2: Ja, okay. Ja.
0: Ja, tenminste, ja, dat zijn de berichtgevingen. Ja, nee, dus
1: dan is die niet zo oud geworden, haar dochter.
0: Nee,
1: niet.
0: Die is niet oud geworden.
1: Zij is ook jong gestorven.
0: Whitney is ook heel jong gestorven. 1987 was dat. En we gaan van 87 twee jaartjes terug naar 1985. Dit zijn de Dire Straits en Money for Nothing.

0: Disco Queen, Donna Summer en Hot Stuff. Wat doet je dan aan denken, Riemer?
1: Hot Stuff?
0: Hot Stuff?
2: Wiet.
1: Ja. Nou, ja.
2: Of hete stof. En dat is dan stof, ja, wat vrijkomt na een brand.
1: Ja, dat klopt ook.
2: Hete stof.
1: Ja, hete stof. Ja. Wat een slapgehoer. Ja.
0: Doe mij een beetje denken aan, dat ken je ook wel, Rolling Stones Hot Stuff.
1: Oh, over Rolling Stones gesproken. Oh.
0: Rolling Stones gesproken.
1: Hey.
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: Even een inkoppertje.
1: Daar gaan we het straks nog wel even uitvoerig over hebben, denk ik.
2: Derde uur zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk dat dat in het derde uur is. In met, het keuvel.
0: Het meest serieuze uur.
2: Dat doet iets weer, hè? En Riemer. Ja. Hij merkt het zelf niet eens.
0: Maar wie noemde hij nog meer dan? Ik hoorde wel alleen Riemer.
2: Ja, dat
1: is een
2: mooie naam.
1: Jij bent toch co-presentator?
0: Ja, zeker.
1: Een coördinerend presentator.
0: Ik ken mijn plaats.
1: Ja, ik weet je plaats. Nou, dat gaan we ook op de poster snel veranderen.
0: Oké.
1: Ja. Maar het is je eigen schuld, je hebt het zelf gezegd.
0: Maar voor volgende week...
2: volgende keer staat erop van Hans ten Over, presentator, Riemer Veldkamp, achtergrond. Kempinga helemaal niet aanwezig.
1: Ja, die is er helemaal niet bij. Die hoort er helemaal niet bij. Goed, maar dit was in elk geval Donna Summer. Helaas ook al aan het hemelen gegaan. Al een tijdje geleden trouwens. En met het nummer Hot Stuff. We gaan van 79 gaan we naar 1900. En ja, ik weet niet of ik die jaartal nou kan noemen. Want af en toe komt er wel eens zo'n jingle.
2: Nee, gewoon doen.
1: Dan gaan we naar 1985. En dit is AHA met Take On Me.
2: AHA.

0: Go your own way. Oeh, ja, dat mogen wij ook wel doen, hè? Onze eigen gang gaan, onze eigen weg gaan. Dat is eigenlijk best wel leuk. Oh, even wachten, wat zei je, Riemen? Ja, komt eraan, jongen. Achtergrondje. Word er stil van, hè? Ga je nog wat zeggen?
1: Ja, ik word er inderdaad stil van. Ja. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat de bedoeling is.
0: Nee, ja, nee. Ja, ik
1: heb het draaiboek wel voor me, maar...
0: Ik gebruik alleen maar de knopjes. Jij bepaalt wat
1: er... Oh, ik bepaal wat er gezegd wordt. Ja, dan zou ik eerst nog even weer in het draaiboek moeten kijken, want
0: Straks naar de prins.
1: We gaan straks naar de prins?
0: Ja, die kust.
1: The Kissing Prince. De Kissing Prince,
0: Play de op 15:18 moet je even kijken op de playlist.
1: Oh, dan moet ik even op de playlist kijken.
0: Die heb je weer niet voor liggen.
1: Natuurlijk heb ik hem niet voor me liggen, maar nee. ik tover hem zo naar voren.
0: Ja.
1: Even kijken hoor, Donner zal zeker 15:18. Prince Kiss, En daarna krijgen we de nieuwslits.
0: Ja, gaan we dat ook echt doen?
1: Dat gaan we ook echt doen, ja.
0: Er moet altijd weer afwachten bij jou, maar oké. Okay,
1: jawel.
0: Heb je weer 112 nieuws of hebben we nou...
1: Ik heb alles van alarmeringen en 112 nieuws.
0: Oh, oké, dan gaan we nu de prins even luisteren.
1: Dan gaan we nu even naar het prinsje toe. Nee, we hadden net even druk.

0: kid.
1: AN Hunze Nieuwsflits uit de regio.
2: Ja, en vandaag hebben we nieuwsflitsen van 112 Drenthe en alarmeringen. In de nacht van maandag op dinsdag gebeurde op de A28 bij Assen een ongeval waarbij letsel werd gemeld. Hulpdiensten werden rond 1:30 s'nachts opgeroepen om assistentie te verlenen. Maandagavond brak brand uit in een woning met een rieten dak aan de Leeweg in Dwingelo. De brandweer rukte met groot materieel uit en schaalde op vanwege de omvang van de brand. Bij aankomst van de eerste eenheden bleek het vuur zich snel door het rieten dak te verspreiden. Eerder op maandag werd aan de Pollen in Dwingelo een middelgrote brand gemeld. Brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om het vuur onder controle te houden. Op de Van Helomaweg in Havelte heeft maandagmiddag een ongeval met letsel plaatsgevonden. Politie en ambulance werden ingezet voor de hulpverlening aan de betrokkenen. En in Meppel werd maandagmiddag een gaslekkage gemeld aan de Kampen. De brandweer zette de omgeving veilig af terwijl onderzoek werd gedaan naar het lek. En tot slot, op de Kleuvenstee in Assen vond maandagmiddag een verkeersongeval met letsel plaats. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om medische hulp te verlenen en de situatie af te handelen.

0: Een andere dag in het paradijs. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, gewoon een andere dag in het paradijs.
1: Zo'n paradijs is er nu voor hem niet meer, hoor.
0: Nee, echt niet. Want ik heb
1: het gaat heel slecht met hem.
0: Ja, het gaat inderdaad heel slecht met hem. Ik had de laatste keer dat ik gezien zat hij in een rolstoel al.
1: Ja, klopt. Ik hoorde laatst op de radio dat hij al een zogenaamde bewaking heeft.
0: Ach,
1: die bij hem waakt. Dus het zal niet zo heel lang meer duren, hoorde ik.
0: Wat
2: verdorie. Oeh, weer een icoon.
0: Icoon. Want Phil Collins is toch een... Hij is ooit begonnen met Genesis, geloof ik.
2: Yes,
1: ja,
2: Genesis.
1: Ja. En heel toevallig is hij daar begonnen. Ja, hij speelde wel in die band. Maar Peter Gabriel, dat was de leadzanger.
2: Oh.
1: Die vertrok uit Genesis. En ze moesten contractueel een paar nummers nog weer opnemen en uitbrengen. En dat was in 1976. En ze hebben een sollicitatieprocedure opgestart. Verschillende zangers gehad. En er was geen geschikte bij. Maar omdat het zij begon te dringen, hebben ze dus Phil Collins gevraagd om een nummer in te zingen. Hij zei, nou, dan ga ik het wel inzingen. En dat was een nummer Follow You, Follow Me. Was dat in 1976. Ken je het nummer nog? Kan je nog een beetje herinneren?
0: Ja, meestal als ik de eerste noot hoor, dan weet ik het wel. Stond zo niet uit mijn
1: hand. Stond op het album en dan were free.
2: Boom.
0: Koos is weer vervelend. Hè?
1: Ja. Boom.
2: Ja, boom, boom.
0: Dat doet me denken aan André van Duin trouwens.
1: Ja. Nee, maar heel triest met Phil Collins. Een aantal jaren terug, nog volop met optreden nog. En, ja.
0: Waardeloos.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, is gewoon...
0: Waar gaan we nu heen? Nou, er werd mij altijd verteld dat ik het bovenste nummer moest nemen.
2: Ja.
0: Nou,
1: dat klopt, Koos, hè?
2: Zo gauw je hem aankondigt, ook direct stil zijn.
0: Dan moet je ook stil zijn. Oké, dit is Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy?

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: We zijn lekker aan het meeswingen hier in de studio. Maar dat wil, als je dit muziekje hoort, Hans, hè?
1: Ja.
0: Dat wil zeggen dat het uur alweer afgelopen is.
1: Bekend muziekje, hè?
0: Een heel bekend muziekje. Ja, we draaien ook wel eens andere, maar dit is toch de meest populaire voor backstage.
1: Ja, Village People, YMCA. Wat betekent dat eigenlijk?
0: YMCA, dat is een
1: young
0: soort...
1: Young man en dan nog iets. Koos, weet jij?
0: Nou, het is een soort het is centrum, hè?
2: Nee, het is een opvanghuis of een centrum voor homofiele jongeren.
0: Oké, is dat zo?
1: Oké.
0: Ja. Oké, dus voor de jongeren die eigenlijk nog niet uit de kast zijn gekomen...
2: In die
0: kunnen
2: tijd was dat heel...
0: Dat was inderdaad waar, ja, klopt.
2: En zo en waren ze ook nog... wel een beetje gekleed, hè?
0: Ja. Ja.
1: Beetje wel, hè?
0: Ja. Beetje
2: zag,
0: wel.
2: Zag ja. Hem, ja, je zag er wel een beetje aan af. Maar dat doet niks.
0: Henk die vond die donkere meneer met die leren pet op zo leuk.
1: Ja, die vond hij leuk.
0: Die vond hij wel leuk.
2: Maar ze zagen er beter uit als Rob Jetten.
0: Dat is een ding wat ze... Nou, dat kan al heel gauw natuurlijk. Of
1: maar ja, Henk Henk heeft ook één motto, hè? Die pet past ons allemaal.
2: Ja, die is toch gestoken, Jetten?
0: Ja, Jetten is op Aruba... op een van die eilanden.
2: Ze weten nog niet van voor vlieg dat hij is, maar het maakt verder niks uit. We kunnen het er nu ook niet over hebben. We hebben nog maar een half minuutje.
1: Maar weet je wat het is? Dat diertje die Rob Jetten geprikt heeft, die is doodgegaan. En Rob Jetten, die is er
2: nog. Ja, die leeft nog.
0: Ja.
2: Oh, moet je nagaan.
0: Nou, we zijn
2: maakt niet uit. Dames en heren, wat ons betreft, tot na de klok van vieren.
0: En dan gaan we even een uurtje keuvelen met Hans en Riemer.
2: Heel goed.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Dit is A en Hunze Backstage.
6: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
7: Goedemiddag.

0: Ja, ja. Voor de mensen die net hebben ingeschakeld, hartelijk welkom bij het derde uur inmiddels weer van Aan Hunze Backstage hier bij Omroep en Hunze. Radio Aan Hunze. Ja, zo zeg ik het goed.
1: Ja, Hans, welkom.
0: Het is ons uurtje, jongen.
1: Ja, jongen, lekker. Keuveluurtje. En derde uurtje hebben we uitgekozen voor de Nederbeat. Ja. En dit was een nummer van Long Tall Ernie en de Shakers. De opvolger van Do You Remember was net zo'n soort nummer. Met allerlei clipjes of stukjes van oude nummers. Samengesmolten tot één single. The Golden Years of Rock'n'Roll. En daar gaan we het ook over hebben natuurlijk. Long Tall Ernie, Arnie Treffers, was de zanger van Long Tall Ernie en de Shakers. En die is helaas heel wat jaren terug is hij overleden. In Westerwijwert, in Groningen. Daar woonde hij bij een broer van hem. En daar een beetje triest einde, want hij had de ziekte met...
0: Met die kade voor.
1: Precies, zeg maar, ja. Precies. Ik wou het niet zeggen, maar... Ja, maar een hele goede groep. En later is dat nog weer opgesplitst in Hank the Knife and the Jets... He, maar er was ook een gitarist bij Long Tall Ernie. En die richtte zijn eigen formatie op. Hank the Knife, Guitar King en Stanley Burman.
0: Ja,
1: een
0: hele bekende.
1: Inderdaad.
0: Een leuke opening trouwens ook van de Guitar King.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. En een nummer werd heel veel gedraaid op Koningsdag, hè? De Guitar King.
0: Yep.
1: Ja, inderdaad. Yep. Nou goed, de Nederbeat in de derde uur van A.N. Hunze Backstage. We gaan naar 1972 met...
0: Voordat je verder gaat. Want misschien dat er ook luisteraars zijn die helemaal niet weten wat Nederbeat is.
1: Nou, Nederbeat, dat is de beatmuziek die voornamelijk gemaakt werd eind jaren 60, begin jaren 70. Dat noemen ze Nederbeat. En natuurlijk van Nederlandse bands.
0: Oké. Okay. Nee, dat is dan duidelijk. Nee,
1: okay.
0: dan
1: kunnen we verder natuurlijk.
0: Dus de volgende band, zeg maar, Earth and Fire, dat is ook een Nederlandse band.
1: Is ook een Nederlandse band.
0: Nou, dan mag je me aankondigen.
1: En we hebben vaak over Jurnie Kamerman gehad, hè?
0: Oh. Weekends, oh.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar welke man was dat niet? Ze waren in die tijd allemaal verliefd op Jurnie Kamerman.
1: Zeker, zeker. Earth and Fire, dames en heren, 1972. En het gaat over Memories.

0: programma met memorabele muziek. Het derde uur van A.N. Hunze Backstage. Dit komt uit 1972. Kwam uit 1972. En ging over memories. Trouwens, het eerste nummer van Irving Fire werd geschreven door George Kooijmans. En dat was Seasons. Je kent hem nog. En nu we het toch over de Golden Earring hebben. Het volgende nummer wat we draaien is er een van de Golden Earrings. Want toen was
1: er nog... Met een S'je er nog achter.
0: En die komt uit 1968. Lekker nummer trouwens ook. Just... A Little Bit of Peace in My Heart. Later nog eens een keer weer uitgebracht in 1993. In de zogenaamde Naked Truth versie, oftewel de akoestische versie. Dit is de originele van de Golden Earrings.

0: Lederbeats uit de 60e jaren, 1968 schrijven we. Dat was er eentje van de Golden Earrings en Just a Little Bit of Peace in My Heart. En het nummer ontstond omdat George Kooijmans een relatiebreuk had met Melody, met zijn vrouw. En later heeft hij dat helemaal weer goed gemaakt, mede door dit nummer.
1: Oh, zijn ze toch weer bij elkaar gekomen?
0: Zijn we bij elkaar gekomen.
1: Kijk, daar hou ik van.
0: En een zuster van Rinus Gerritsen, hè, dus ze waren zwagers.
1: Oh ja, dat is
0: en
1: ook zo.
0: En Hollands Glorie natuurlijk. En nu we het over Hollands Glorie hebben... We hebben ook een beetje glorie uit Oldpekel.
1: Oud Oldpekel.
0: Oud Oldpekel, moet ik zeggen.
1: Heb jou een heel mooi boek heb ik jou toen gegeven.
0: Ik heb het met heel veel belangstelling. Ik heb het bijna uit, maar ik lees het met belangstelling.
1: Ja, de Rode is ooit uitgegeven door Maura Music.
0: Inderdaad.
1: De platenmaatschappij Maura Music.
0: En we hadden het net over de managers, hè?
1: En we hadden het over de managers. En jij zei Krijn Tonninga was de manager van de Rodies. Maar,
0: ons oud-collega.
1: En wat denk je van Wim Zomers?
0: Wim Zomer, die heeft nog in goede tijden en slechte tijden gespeeld.
1: In goede tijden en slechte tijden.
0: Inderdaad. De Rodies. En waar gaan we naar luisteren, Riemer? 1967, een jaartje terug.
1: Jij hebt gekozen voor Take Her Home. Maar persoonlijk...
0: Zeg jij Just Fancy?
1: Ja, Just Fancy, dat is mijn favoriete nummer van de
0: Draaien Rodies. We die de volgende keer?
1: Die pakken we de volgende keer. Gaan we nu naar...
0: Take Me Home.

0: Dan moet ik natuurlijk wel de microfoons even overzetten. Anders kunnen we helemaal niks vertellen. En dan willen we nog wat nieuws vertellen trouwens. Ja, want dat heb jij, Hans.
1: Ja, even terug te komen op die microfoon. Ik begrijp het helemaal, jongen. Die nummers die waren veel korter dan tegenwoordig.
0: Ja, het zijn hele korte nummertjes.
1: 1967, de Roadies, Oots All Pekel en Take Her Home.
0: Toen waren er nog niet eens discotheken.
1: Nee, ik wil even een mededeling doen. Gisteren kreeg ik even een appje van ons aller Geert Strabbing, onze trouwe luisteraar.
0: Oh ja.
1: En gisteren zijn ze in het Martini ziekenhuis geweest. Want je bent er zelf bij geweest. Op 11 april was er een reunie in Skopje. En het vond plaats in Hotel Faber in Hogezand. En daar is €1500 aan overgemaakt aan het Martini ziekenhuis. En ik zal het even voorlezen. De opbrengst van de Skopje reunie die op 11 april 2026 werd georganiseerd door de stichting Skopje Harkstede, samen met voormalige DJ's van DJ Discotheek Skopje, is een groot succes geworden. Vooraf was al afgesproken dat een eventuele positieve opbrengst, net als bij de eerdere reunie in 2015, ten goede zou komen aan een goed doel. Dankzij de grote opkomst kon gisteren uiteindelijk een bedrag van €1500 worden geschonken aan het Kiwanzishuis in Groningen. En het Kiwanzishuis, dat is voor ouders waarschijnlijk die verblijven of tijdelijk verblijven voor kindertjes die opgenomen zijn in het kinderbrandwondencentrum van het Martini ziekenhuis in Groningen.
0: Te vergelijken met Ronald McDonald.
1: Ja, denk zoiets. Ja, het staat hier ook al. Het biedt een tijdelijk verblijf aan ouders en kinderen die verbonden zijn aan het brandwondencentrum van de Martini ziekenhuis in Groningen. En de organisatie daarvan, die ontving de cheque met grote dankbaarheid. Heel leuk bedrag, €1500. En de organisatie van de reunie, dus van de stichting Skopje Harkstede, die kijkt heel tevreden terug op een geslaagde avond waarin nostalgie, muziek en saamhorigheid samenkwamen voor een mooi maatschappelijk doel. Riemen, jij bent erbij geweest 11 april.
0: Ja,
1: het was geweldig.
0: Het was trouwens een volle bak in Hotel Faber.
1: Ja, het was uitverkocht. Alle kaarten waren
0: verkocht. En het was gewoon een stukje ouderwetse Skopje.
1: Ja. Dit soort reunies. De laatste reunie was in 2015, 2016.
0: 2016, klopt.
1: Ik las 2016. Dus dat was alweer een tijdje geleden, 9 jaar geleden. En zulke reunies doe je niet vaak meer. En vooral niet omdat de mensen nog ouder worden. He, maar we kunnen best nog eens een keer weer wat organiseren als stichting.
0: Ja, maar geen reunie.
1: Nee, geen reunie.
0: Nee. Ik denk ook dat de plekken. Het gaat ook met name om de ruimte.
1: Inderdaad.
0: Want al die scootmobielen en die andere dingen waar ze mee lopen, ja, die moeten ze ook kwijt.
1: Die rollators bedoel je?
0: De rollators, ja. Die rollators, die moeten ze ook kwijt.
1: En roeiboten.
0: Nee, maar dat gaat hem ook niet meer worden. Nee. Helaas zijn er ook een heleboel mensen die in die tijd, toen wij disjockey waren, er niet meer zijn. Hè?
1: Nee, klopt. Die zijn ons helaas ontvallen. Ja. Maar wat ik heel leuk vind is de stichting Skopje is nog springlevend. Ik zie regelmatig berichten voorbij komen. Er wordt in Scheemda wordt er gedraaid door Geert Strabbing. Is een enorme drijvende kracht achter die stichting Skopje Harkstede. Ja. En jij hebt er ook nog wel wat bemoeienissen mee.
0: Ja, want ik ben eigenlijk bij de oprichting geweest van die stichting.
1: Ja.
0: Dat was in 2015 zijn we opgericht in december. In 2016 hadden wij onze hele grote reunie in Harkstede met twee grote tenten voor Skopje. En een tent, want dus later is dat Two Brothers geworden.
1: Two Brothers, ja.
0: Daar hebben we een combinatie gemaakt. De reunie Skopje en reunie Two Brothers. En dat was ook een daverend succes.
1: Ja, inderdaad.
0: Een daverend succes.
1: En een hele mooie tijd hebben we er gehad.
0: Maar het mooie is, Stichting Skopje die heeft ook al eerder €1000 geschonken aan het Beatrice Kinderziekenhuis van het UMCG.
1: Klopt. En voor deze keer werd een ander doel uitgegeven. Het is altijd voor een goede doel. Ja. En goed. Eigenlijk verdient dat nog eens een keer een mooie optreden. Hè? Desnoods met een band erbij.
0: Ja.
1: Of in een andere vorm.
0: Ja. Het is gewoon een ontzettend goede instelling. Ja. En ze zoeken ook nog donateurs, geloof ik.
1: Oké. Okay.
0: Ze zijn altijd op zoek naar donateurs. Ja. Dus als jij Stichting Skopje wil steunen, ga naar de website van Stichting Skopje, of in elk geval naar Facebook. Vrienden van Skopje Drive-in. Oh nee, vrienden van Stichting Skopje Harkstede heet het, geloof ik. Ja. Die Facebook. Klopt. Maar ja, tik je Skopje in, dan kom je altijd wel terecht. Goed, we gaan weer naar muziek.
1: Ja, we gaan weer terug naar de Nederbeats. En de volgende die we draaien is er eentje van de formatie Livin' Blues uit 1975. En het gaat over Boogie Woogie Woman.

Dit is A. en Hunze Backstage bij Radio A. en Hunze. Het programma dat een podium geeft aan artiesten, professioneel en semi-professioneel. Iedereen krijgt hier de spotlights. Van de mooiste Nederlandse producties tot internationale klassiekers. Je hoort het allemaal. We nemen je mee in de muzikale reis van de artiesten en houden je op de hoogte van lokale en regionale gebeurtenissen. Presentatie Riemer Veldkamp. Techniek en regie Koos Kempinga. A. en Hunze Backstage. De plek waar talent en muziek samenkomen. Mis het niet.

0: Leather Beats uit het jaar 1971 van Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. Maar dat hoorde je al. En Hans toen, Vermeulen.
1: Hans Vermeulen. En toen wist hij al dat ware liefde een wonder was.
0: En zo
1: toen
0: is
1: al,
0: het,
1: in 1971.
0: Ja, zo lang geleden, maar toen wisten ze het al.
1: Toen wisten ze
0: misschien ook wel wat eerder. Ja. We zullen de stroomineen even aan een ervaringskist kunnen vragen.
1: Ja, maar, we gaan straks even aan Henk vragen of dat ook zo is. Henk is ervaringsdeskundige.
0: Ja, maar Hans Vermeulen heeft heel veel betekend ook in de popmuziek.
1: Hij kwam uit Amelo.
0: Nee, Hans Vermeulen kwam niet uit Almelo.
1: Oh, kwam hij niet uit Almelo?
0: Nee, die kwam niet uit Almelo.
1: Oh, waar kwam Hans weg?
0: Volgens mij kwam hij sowieso uit het westen van het land. Maar een hele goede band natuurlijk, Sandy Coast. Maar heeft ook heel veel gedaan voor Anita Meijer, hè?
1: Ja, klopt.
0: Heeft nog een ander, na Sandy Coast heeft hij nog een band gehad, The Rainbow Train. En daar zong Anita Meijer. En die heeft een carrière eigenlijk te danken aan Hansje Vermeulen.
1: Hansje Vermeulen, juist.
0: En jij wou iets vertellen over de buffoons. Almelo.
1: Nou, Almelo. Ja, de buffoons die komen naar Almelo. Ik heb ze nog nooit gezien in Almelo. Oh. Maar ik heb ze ook nog nooit live gezien trouwens, hoor.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik weet wel dat als je de buffoons draait, dan word je zacht. Dan word je week. Dan kun je er wel een vinger in prikken, bij wijze van spreken. zo is dat gewoon. Zullen we niet te veel over gaan vertellen? Ze liggen hier in de studio allemaal in de deuk. Maar we gaan terug naar het jaar 1967. En dat is een nummer van de Buffoons. En Tomorrow is
0: another day.
1: Ja.

0: Lekker nummer, hè, van de Buffoons.
1: Ja, prachtig nummer. En net als ik zeg...
0: Je laat je helemaal van de wijs brengen door Koos, hè?
1: Ja, nou, nee, helemaal niet. Oh. Nee, Koos die kan me niet zo snel van de wijs brengen. Oh. Echt niet. Alleen als hij mij voor het blok zit en knopjes indrukt. Verkeerd indrukt. Ja, dan ben ik echt helemaal van de wijs. Ja. Maar dat kleine bruine portemonneetje van Koos, dat... ja, die is ook zo zacht als boter. Ja, daar kun je ook zo de vinger in prikken.
0: Oké. Nou, zo kan
1: ben jij van de wijs.
0: Nou ben ik van de wijs.
1: Ja, dat dacht ik al. Want ik vernam al zoiets aan je.
0: Maar de volgende die we draaien... BZN, de band zonder naam.
1: Ja, hè? We zitten nog steeds in het uurtje keuvel tussen Hans en Riemer. Hè?
0: Zeker, toch?
1: Tussen Hans en Riemer.
0: Oh ja, ja.
1: Zo, hè?
0: Nu hoor ik mijn naam heel duidelijk. Nee, de volgende die we draaien, 1971, begin jaren 70 dus, van BZN. En dat was in de tijd dat er nog geen zangeres was. En dat ze een beetje als nederbeatband...
1: Een rockband.
0: Of een beetje rockband, ja, begonnen ze mee. En toen was er ook nog geen sprake van de Powerling Sounds.
1: Nee.
0: Nog niet, want dat kwam een beetje met de muziek van de Cats.
1: Ja.
0: We gaan luisteren, 1971, BZN en de Bad Woman.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
1: De Stokouwe Stofnestplaat.
2: Jawel, daar gaan we weer op de woensdagmiddag met de SSP. Oftewel de Stokouwe Stofnestplaat, zoals we al hoorden. En deze keer draaien we een van de Dizzy Mans Band uit het jaar 1970. En wie was nou eigenlijk, of wie waren eigenlijk de Dizzy Mans Band? Nou, dat was een Nederlandse pretpopgroep uit Zaandam, rond zanger Jacques Kloes. De band die debuteerde in 1970 met het nummer waar we straks gaan draaien, met een herkenbare van de Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner, geleden melodielijn. Leek er inderdaad op Down on the Corner. Ook Blazers rockgroepen als Blood, Sweat and Tears behoorden tot de referentiekaders. Zo blijkt met een nummer als A Matter of Facts. Dat was een van hun latere hits. Andere nummers van de groep zijn onder andere Jumbo, Turkey Turkey, Rio, The Show en Moni the Phony. In 1975 werd een grote hit gescoord met The Opera, een nummer dat opviel door de Pavarotti-achtige intermezzo's en prachtig gezongen door de zanger Jacques Kloes. Mede door het rauwe geluid van Kloes speelde de band muziek die door de Blazers-sessie overeenkwam met de stijl van Chicago en het eerder genoemde Blood, Sweat and Tears. Jacques Kloes zou uiteindelijk 17 hitnoteringen met de Dizzy Mans Band op zijn naam zetten. In 1983 viel de Dizzy Mans Band uiteen, maar kwam later bijeen voor de Goud van Oud concerten van Veronica. En in 2009 kwamen er weer een reeks concerten. Nummer is de tweede single van de Dizzy Mans Band en het is afkomstig van hun album Dizzy Do Ticket To. Het eerste nummer dat werd uitgebracht, Tell Me It's Alright, flopte en haalde de hitparade niet. Je gaat luisteren naar de Dizzy Mans Band met Ticket To uit 1970.

0: Als in het jaar 1970 weigerde Amerika om deze plaat te draaien vanwege...
1: Ja, vanwege het woordje wiets, hè, wiet. Ja. She likes weeds.
0: Ja, terwijl het onkruid is eigenlijk. Ja,
1: een beetje hypocriet natuurlijk allemaal. Want we hebben het al eens eerder in een paar uitzendingen terugverteld. Van hypocriet inderdaad. Want in Amerika mocht
0: Brown Sugar
1: van de Rolling Stones mocht weggedraaid worden.
0: Ja, dat gaat over heroïne. Niet.
1: Maar wat wel heel leuk is van het nummer van TZ, geschreven door Peter Tetero, is dat het nog op een nummer 1 positie heeft gestaan in Italië. En dat kwam ook niet vaak voor. En het heeft ook nog op nummer 1 gestaan in onze eigen Nederlandse hitparade. Oftewel in de top 40. She Likes Sweet van TZ uit 1970 inderdaad. En de volgende, band uit Den Haag.
0: Uit Den Haag, hè?
1: Uit Den Haag. En dat was een van de ruigste bands, maar ook een van de bekendste bands uit Den Haag. Samen met de Golden Earrings natuurlijk.
0: Als ik zing oh my dear, en dan weet je genoeg.
1: Dan weten we genoeg. Maar dit is een ander nummer. Dit gaat over The Life I Live.

0: En dat was een abrupt einde.
1: Ja, weer.
0: Maar eigenlijk wisten
1: weer de jaren 60, hè?
0: Ja, weer de jaren 60. En dat was een nummer, even kijken.
1: Q65
0: uit Den Haag was dat.
1: Goed. Inderdaad.
0: Hé, hey, we naderen alweer heel langzaam
1: het einde.
0: Het gaat weer veel te snel, met Hans en Riemer.
1: Het gaat weer veel te snel, man.
0: Morgen dan weer een uurtje bijplaat.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik denk dat Koos daarop tegen is. Want dan zit hij daar 2 uur in de kantine.
1: Ja, hij valt nu al bijna in slaap.
0: Hij valt al bijna
1: ondanks de muziek die we draaien. Hè? Daar hoor je eigenlijk bij wakker te blijven bij die nederbietenmuziek.
0: Bij nederbietenmuziek?
1: Nee, nederbietenmuziek.
0: Doe me denken aan Tammo.
1: Aan Tammo, tic-tac-Tammo.
0: Ja, tic-tac-Tammo. Biden.
1: Oké, de volgende plaats is er eentje van de formatie Brainbox en met 2 hele getalenteerde muzikanten, namelijk Jan Akkerman en Thijs van Leer. En we duiken terug naar het jaar 1969 met Down Man.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Dit is A en Hunze Backstage.
4: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
5: Goedemiddag.
6: Can't touch this.

0: Ja, daar zijn we.
1: Ja, ik was al helemaal in mijn tekst. Ja,
2: maar hij stond op groen.
1: Hij stond nog op groen, dus het lampje.
2: Daar kun je niks aan doen dan, hè?
1: Kun je niks aan doen. Nee, maar dat, je hebt soms van die dagen dat je er wel eens naast zit. Hè?
2: Het is als de dood, hij staat op rood.
1: Ja, precies. Hey, maar dat was MC Hammer.
2: Ja, en maar ik vond het een leuke uurtje keuvelen met Hans en Riemer.
1: Met wie?
2: Hans en Riemer.
1: Hans en Riemer. Ik ga het heel zachtjes zeggen.
2: Ja, maar
1: waarom eigenlijk?
2: Dat weet ik niet, omdat jij ermee begon.
1: Oké, okay. Maar het was een leuk uurtje, vond ik.
2: Absoluut.
1: Ik vond het een heel gezellig uurtje. Ook voor Stichting Skopje, een beetje reclame gemaakt.
2: Ja,
1: voor
2: dat mag, hè.
1: De Goede Doelen Stichting.
2: Ja, dus voor die alle luisteraars. Heb je wat leuks te doen de komende weken? Ga gewoon ons het even melden op 0592 70 30 30.
1: Ja.
2: Of op de WhatsApp.
1: Op de WhatsApp is ook mogelijk. Maar je kunt ook gewoon live bij ons in de uitzending komen.
2: Ja, kan ook.
1: En daar je verhaal doen. Dus organiseer je wat leuks.
2: Ja,
1: laat het ons weten.
2: Ja, zo is het.
1: We gaan naar het volgende nummer. En dat is een nummer uit het jaar 1988.
2: Dat is deze.
1: En dat is een nummer van een hele mooie meidenband. En die luistert naar de naam. Vroeger heette ze de Banks trouwens.
2: Oh, de Banks?
1: Ja, de Banks. Maar nu zijn het de Bengals met Eternal Flame.

0: The Eye of the Tiger.
1: Hey, maar waar doet je dit nummer aan denken?
2: Het oog van de tijger.
1: Nee.
3: Rocky.
1: Ja, oh, Rocky. Rocky.
2: De film.
1: De film Rocky.
2: Oh, ik dacht Rocky van
1: meerdere films. Cedars, Sylvester Stallone. Ja, meerdere
3: films. Doen we volgende week toch, hè?
2: Ja, dan gaan we Nederlands artiesten.
1: Volgende week.
2: Niet alleen Nederlands taal.
1: Nee.
2: Nederlands artiesten.
1: Nederlands artiesten.
2: Met 9 van de 10 Nederlands. Nee, 4, 5 nummers per uur Nederlandstalig.
3: Nederpop.
2: Ja. Nederpop. Ja. Maar ook Hazes tot aan Wesley Bronkhorst. Tot aan Hanny met Ik heb hoofdpijn of zo.
1: Versteeg.
2: La Gaakbal.
1: Blikken daar.
2: Zou ook kunnen.
1: Ja, het zou wel kunnen. Ja.
2: Eenzame fietser,
1: ja.
3: Wie, Jimmy?
1: Jimmy,
2: dat is dezelfde.
1: Jimmy, dat is dezelfde. Hey, maar wat gaan we in jouw uur dan doen volgende week?
3: Ik zit te denken aan nummers
1: virtuele
3: reis. We gaan met z'n beiden een virtuele reis doen door de Verenigde Staten.
2: Nou, maar
1: dat lijkt me goed.
3: Door een aantal staten. We nemen de camper mee.
1: We gaan met de camper. Oh, ik dacht dat je het over het Volkswagen.
3: Ik heb nog zo'n oud Volkswagenbusje. Oh. Omgebouwd tot camper.
2: Ik mag hopen dat het niet te hard waait.
1: Met zonnebloemen erop geschilderd en dergelijke.
3: Een beetje in die hippie tijd.
1: Echt de hippie tijd.
2: Een jointje erbij.
3: Flauwe power tijd.
1: Flauwe power periode. Dan gaan we ook even bij California.
3: Ja, daar gaan we zeker langs.
1: Ja,
3: dat was het Mecca.
2: California Dreaming.
1: Ook.
2: Sweet Home Chicago misschien ook wel.
1: Sweet Home Chicago.
2: Ja, van Elwood en Jake.
3: Oh, dat nummer. Het bluesnummer.
2: Die.
1: Ja. Ik heb geen idee. Maar maakt allemaal niks uit.
2: Wacht.
1: We zijn nu toe aan het bovenste.
2: Nee, wacht maar even.
3: Een klein stukje.
2: Laat hem even aan, joh. Even
1: Laat hem even horen. Welke bedoel je?
3: Ja, heerlijk. Heerlijke

0: Blues. Ken hem?
1: Ja.
0: Come on! Hé, hey, maar dat is... Kijk, weet je dat we een fervente luisteraar hebben? Johan Derksen in Grollo.
2: Ja, en die hebben
0: we.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we een uurtje voor Johan Derksen draaien.
2: Blues.
3: Nee, die gaat niet luisteren. Die zit op Curaçao.
2: Ja, die is naar Curaçao.
0: Oh, is die al naar Curaçao?
2: Die ligt van Naturistenstrand, heb ik gehoord.
0: Ja, ja, maar wacht even, jongens. Johan Derksen heeft ook tune-in, hè?
2: Ja, maar die luistert niet.
0: Gaat hij niet luisteren?
2: Nee,
3: nee, daar gaat hij niet.
2: Ik ben wel bezig om hem hier te krijgen.
0: Oh, dat lijkt me leuk.
2: Ja, nou, het zal niet lukken, maar...
0: Nou, waarom zou dat niet?
2: Nou, ik weet niet. Ik
3: nou, denk, als jij...
2: Ik denk dat je beter hierheen kunt gaan als elke keer naar Hilversum, wat een reiskost.
0: Ja,
3: denk het ook.
0: Ja.
3: En Johan doet nog wel wat voor de radio, hè? En Johan is een fervent bluesliefhebber. Ja. Dus ja. Het is niet ondenkbaar, hè?
0: Nee, misschien, nou, ja, mocht Johan luisteren, je bent van harte.
2: Misschien wil hij wel een uurtje opnemen hier.
0: Ja. Johan, mocht je luisteren, je bent van harte welkom bij in Studio A en Hunze. Iedere woensdagmiddag van 2 tot 6.
2: Ja. Nou, en nu?
0: En nu? Nou, er is mij altijd verteld dat ik het bovenste plaatje moet nemen. Dat is Rick Astley. And never gonna give you up.

0: Swinging La Bamba.
1: Ja, daar word je lekker los van in de heupen.
0: Ja, lekker man.
1: Ja, heerlijk. Morgen
2: spierpijn.
1: Hey, Los Lobos, die heeft geloof ik 1 of 2 hitjes gemaakt. Hè?
0: Ja, dit is wel de bekendste, La Bamba.
1: Dit is de
0: en die is door zoveel artiesten, noemen ze zoveel. Trini Lopez, Richie Valens, noem ze maar op. Dus dit vind ik trouwens wel een van de mooiste.
1: Een heleboele bende.
2: Ze hebben ook een tweede nummer gemaakt, La Bomba. Dat is de opvolger.
1: Oh, dat was de
2: Bamba, Bimba, Bomba.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat was de derde?
2: Nee, Bamba ook nog.
0: Oh, Bamba.
2: Dat is 4 dan.
0: Oh, Bamba ook nog.
2: Bamba, dat was de laatste.
0: Bamba was de laatste.
1: Ja, ik zit me af te vragen hoe die luisteraar hier nou naar
2: luistert. Dan Bambe. Bambo.
1: Dat slappige zwartje.
2: Ja, vredig.
1: Goedemiddag. Ja. Hey, maar we gaan naar de United States of America.
2: Oh, daar ben je geboren? Nee, daar ben je niet geboren.
1: Nee, daar ben ik niet geboren. Maar het staat wel op mijn bucketlist om daar een keer heen te gaan.
2: Ja,
1: niet om daar geboren
2: echt?
1: Te worden, maar ja. Dat staat echt op mijn bucketlist.
2: Staat daar echt Amerika op jouw bucketlist?
1: Ja.
2: Ook in de situatie zoals dat nou is?
1: Ook nu.
0: Jij zegt niet om daar geboren te worden, maar als wedergeboorte?
1: Nee. Dit is niet leuk. Hans, nu praat je poep.
0: Oh. Weet je van wie dat nummer is?
2: Ja.
0: Praat geen poep.
1: Nee.
0: Een dingetje.
2: Dingetje.
1: Is dat zo?
0: Dingetje, ja,
2: dingetje.
0: Zeker.
2: Weet je wel, dingetje.
0: Dingetje. Oh. Weet je wel, dat dingetje.
1: Met het rode mutsje.
0: En die kablaasjes.
1: En die kablaasjes. En dat bruine portemonneetje. Ja, oké. Die is het dus.
0: Die is het.
1: Nee, oké.
0: Maar we dwalen helemaal af, hè?
1: We dwalen helemaal af, want we gaan nu naar de United States of America. Oftewel, Born in the USA van Bruce Springsteen.

0: Wake me up before you go.
1: Oh.
0: Ja.
2: Ja, George Michael, hè?
0: Maar jij noemde net een hele andere naam.
2: Ik noemde net een andere naam, ja. Maar ik weet niet wie die tweede is.
0: Jij weet niet wie die tweede is?
2: Nee, George Michael en dat was Wham. Wie was nou die tweede?
1: Oh, en ja.
0: Gaan we uitzoeken. Ik wil niet zeggen, voordat we de nieuwe plaat in gaan starten, weet ik het. Maar
1: ja, hoor.
0: Dat kan ik niet waarmaken.
1: Nee,
0: gaan we door. Ik moet gewoon doorpraten. Dus.
1: Ja, gewoon even.
0: Ik zou zeggen, juist, gooi dan maar een lekker plaatje.
2: Die hebben we gehad, hoor.
0: Ja.
1: Ik weet niet, wat gebeurt er?
0: Alles wat er verkeerd gaat.
2: Gaat echt verkeerd, hè,
0: vandaag. En dat is Koos' schuld, hoor.
1: Ja, oh, die staat nog op de voorafluistering. Oh, sorry, die hebben we al.
2: Die hebben we al gehad.
0: Nee. Je bent helemaal in de war. Nee, we zouden Culture Club draaien.
1: Ja, Culture Club. Maar dit Kama, is toch raar? Die pakt hem in één keer hierop. Maar oké, Culture Club. Die gaan we doen. Ja?
0: Ja, doe maar.
1: Hier komt-ie.
0: Doe maar.

0: springen.
1: Nou, ik heb net heel hard gesprongen en heel hoog gesprongen. Heb je dat niet gezien?
2: Ja, je bent net op tijd terug.
1: Ja, ik ben net op tijd terug. Ik zag het rode lampje branden. Ik denk, daar moet ik heen.
2: Ja.
1: Ik moest naar dat rode lampje toe.
3: Dat is zo'n springbok, hè?
2: Ja, zo'n springbok. Ja, rood lampje, springbok. Boing,
1: boing. Hey, trouwens, maar misschien weet jij dat wel, Hans. Want Van Halen blijkt van Nederlandse afkomst te zijn,
3: klopt.
1: Hè?
3: Klopt. Edward van Halen.
1: Edward van Halen.
3: Ja, Edward van Halen. Ja. En ook meegespeeld op een nummer van Michael Jackson, hè?
1: Oh ja, welke?
3: Beat It.
1: Meen je?
3: Ja, speelde die gitaar.
1: Oké. Nou, dat wist ik niet. Dat is weer een nieuwtje voor mij, zeg maar.
3: Nooit te oud om te leren.
1: Nooit te oud om te leren. Maar heb je al even naar de klok gekeken?
3: Ik kijk naar de klok en ik zie dat het 13 minuten over 5 is. Oh nee, dat was de datum. 13:05. Ja, 17:43,
1: dames. De klok is een beetje verwarrend eigenlijk.
3: Nee hoor, het was niet verwarrend. Deek Express, joh.
1: Oh, geweldig. Nou, dit is ABBA. And the winner takes it all.

0: De Pet Shop Boys.
1: Dat was een donderslag bij heldere hemel op het laatst. Hè?
0: En ik had het er net over van Michael, weet ik veel.
2: Dublé.
0: Nee.
1: Michael Jackson?
0: Van Wham.
2: George Michael.
0: George Michael.
2: Michael George. Wie was
1: nummer twee?
0: Ja, nou, die heb ik jou verteld, want ik ben de naam alweer vergeten.
1: Andrew Ridgely.
0: Juist, dat was hem.
2: Die had Wham met George Michael, dat wist ik wel.
0: Jezus.
2: Ja. Dat George Michael erbij zit, ja, tuurlijk.
1: Ja, dat weet je.
0: Ja, maar die andere dan?
2: Die heb jij net verteld.
0: Die heb ik net verteld.
2: George Bentley, toch?
1: George Bentley.
0: Ja, James. Nou ja, laat maar. Let maar. Het loopt tegen het einde, jongens. Ik wil eigenlijk wel afscheid nemen van de luisteraars.
2: Nou, doei.
0: En dat gaan we niet zo doen. We willen in elk geval iedereen heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En dat ze überhaupt afgestemd hebben op ons prachtige radioomroep.
1: En hopen dat ze volgende keer weer luisteren.
0: En volgende week woensdagmiddag. Ja,
2: en ook nog even
0: 2:00.
2: Ook nog even Jan Gerritsen. Maar dat zijn we helemaal vergeten. Die heeft een verzoekje gedaan.
0: Jan Gerritsen. Ja,
2: bedankt. Some Kind of Wonderful.
1: Ja, Grand Funk. Grand Funk Railroad, ja.
2: Grand Funk Railroad. Voor de klok van... Ja, moeilijk.
0: Ja, jij had beloofd dat je hem na het
2: Ja, maar ik denk...
1: Heren, we hebben ook nog een verzoekje voor Geert Strabbing gedraaid, hè? Phil Collins.
0: Ja, Phil Collins. Ja, speciaal voor Geert Strabbing.
2: We gaan een apart uur voor Geert Strabbing noemen, alleen Phil Collins.
0: Dat gaan we alleen maar Phil Collins draaien. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week. Namens Koos, Hans, Henk
2: en Riemer.
0: Is this

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

denk ik, wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden. Maar ik weet, ik ga het missen.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
2: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
4: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
2: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
8: Café de Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café de Amer. Café de Amer.
9: Vrijdagavond 1 mei, 's avonds om 8 uur, treedt Willy and the Bandits op. Willy and the Bandits hebben een reputatie als een van de meest opwindende en authentieke livebands uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens dit concert laten ze ons kennis maken met hun nieuwe album Salt Roots, verwijzend naar hun afkomst uit het afgelegen en ruige Cornwall aan de zuidwestkust van het Verenigd Koninkrijk. Willy and the Bandits worden vergeleken met Led Zeppelin, Pink Floyd en John Martin. En BBC Radio 1 riep hen uit tot een van de 10 beste bands van Glastonbury. Ze traden op in het legendarische Rockpalast, ze speelden tijdens de Olympische Spelen in Londen en toeren met Deep Purple, Status Quo, Joe Bonamassa, Beth Hart en Warren Haynes. 1 mei, Willy and the Bandits, vrijdagavond, 8 uur. Op zaterdagavond 2 mei om 8 uur staat er met Peter Karp en zijn band een onvergetelijke avond op het programma. Karp en zijn band combineren soul, blues en Americana. Met zijn vurige slidegitaar en expressieve zang zorgt hij voor een show die je bijblijft. Bereid je voor op meeslepende muziek en tijdloze emoties live en dichtbij. Peter Karp is een ware verhalenverteller en een meester in zijn vak. Hij wisselt moeiteloos tussen elektrische slidegitaar, akoestische gitaar, mondharmonica en piano. Mis deze kans niet om Peter Karp live te zien in de Amer. Een avond vol blues, soul en onvergetelijke Verhalen staan garant voor kippenvelmomenten en muzikaal vuurwerk. Zorg dat je erbij bent en beleef een show die nog lang in je geheugen blijft hangen. We gaan luisteren naar Pieter Kaap en zijn band met het nummer

zaterdag 2 mei, 8 uur, Pieter Karp. Zondagmiddag 3 mei om 2 uur spelen Eddie Smith en de 507 in de Amer. Ze brengen een onweerstaanbare mix van rock, Americana, soul, blues en country. Met deze geheel eigen sound hebben ze een flink stempel gedrukt op de Britse blues en Americana scene. Eddie Smith met zijn onweerstaanbare heese stem wordt gezien als een van de belangrijkste mannelijke vocalisten in het Britse country, soul en blues circuit. Zijn aanstekelijke melodieën en soulvolle songwriting worden vergeleken met artiesten als Joe Cocker, J.J. Gray en Marcus King, om er maar een paar te noemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze een ware festivalhits en ze staan er op alle grote podia. We gaan nu luisteren naar Eddie Smith en de 507 met het nummer Love Sick.

0: 3 mei, 2 uur, Eddie Smith en de 507.
1: Je hebt geluisterd naar een greep uit het programma van Café De Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda?
2: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Café De Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnen

Op zaterdagavond 2 mei om 8 uur staat er met Peter Karp en zijn band een onvergetelijke avond op het programma. Karp en zijn band combineren soul, blues en Americana. Met zijn vurige slidegitaar en expressieve zang zorgt hij voor een show die je bijblijft. Bereid je voor op meeslepende muziek en tijdloze emoties live en dichtbij. Peter Karp is een ware verhalenverteller en een meester in zijn vak. Hij wisselt moeiteloos tussen elektrische slidegitaar, akoestische gitaar, mondharmonica en piano. Mis deze kans niet om Peter Karp live te zien in de Amer. Een avond vol blues, soul en onvergetelijke verhalen staan garant voor kippenvelmomenten en muzikaal vuurwerk. Zorg dat je erbij bent en beleef een show die nog lang in je geheugen blijft hangen. We gaan luisteren naar Peter Karp en zijn band met het nummer

Zaterdag 2 mei, 8 uur, Pieter Karp. Zondagmiddag 3 mei om 2 uur spelen Eddie Smith en de 507 in de Amer. Ze brengen een onweerstaanbare mix van rock, Americana, soul, blues en country. Met deze geheel eigen sound hebben ze een flink stempel gedrukt op de Britse blues en Americana scene. Eddie Smith met zijn onweerstaanbare heese stem wordt gezien als een van de belangrijkste mannelijke vocalisten in het Britse country, soul en blues circuit. Zijn aanstekelijke melodieën en soulvolle songwriting worden vergeleken met artiesten als Joe Cocker, J.J. Gray en Marcus King, om er maar een paar te noemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze ware festivalhits en ze staan er op alle grote podia. We gaan nu luisteren naar Eddie Smith en de 507 met het nummer Love Sick.

0: 3 mei, 2 uur, Eddie Smith en de 507.
1: Je hebt geluisterd naar een greep uit het programma van Café De Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda?
2: Of luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
1: Café De Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café De Amer. Café De Amer.
0: Vrijdagavond 1 mei, 's avonds om 8 uur, treedt Willy and the Bandits op. Willy and the Bandits hebben een reputatie als een van de meest opwindende en authentieke livebands uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens dit concert laten ze ons kennis maken met hun nieuwe album Salt Roots, verwijzend naar hun afkomst uit het afgelegen en ruige Cornwall aan de zuidwestkust van het Verenigd Koninkrijk. Willy and the Bandits worden vergeleken met Led Zeppelin, Pink Floyd en John Martin. En BBC Radio 1 riep hen uit tot een van de 10 beste bands van Glastonbury. Ze traden op in het legendarische Rockpalast, ze speelden tijdens de Olympische Spelen in Londen en toerden met Deep Purple, Status Quo, Joe Bonamassa, Beth Hart en Warren Haynes. 1 mei, Willy and the Bandits, vrijdagavond, 8 uur. Op zaterdagavond 2 mei om 8 uur staat er met Peter Karp en zijn band een onvergetelijke avond op het programma. Karp en zijn band combineren soul, blues en Americana. Met zijn vurige slidegitaar en expressieve zang zorgt hij voor een show die je bijblijft. Bereid je voor op meeslepende muziek en tijdloze emoties live en dichtbij. Peter Karp is een ware verhalenverteller en een meester in zijn vak. Hij wisselt moeiteloos tussen elektrische slidegitaar, akoestische gitaar, mondharmonica en piano. Mis deze kans niet om Peter Karp live te zien in De Amer. Een avond vol blues, soul en onvergetelijke verhalen staan garant voor kippenvelmomenten en muzikaal vuurwerk. Zorg dat je erbij bent en beleef een show die nog lang in je geheugen blijft hangen. We gaan luisteren naar Peter Karp en zijn band met het nummer...

zaterdag 2 mei, 8 uur, Pieter Karp. Zondagmiddag 3 mei om 2 uur spelen Eddie Smith en de 507 in de Amer. Ze brengen een onweerstaanbare mix van rock, Americana, soul, blues en country. Met deze geheel eigen sound hebben ze een flink stempel gedrukt op de Britse blues en Americana scene. Eddie Smith met zijn onweerstaanbare heese stem wordt gezien als een van de belangrijkste mannelijke vocalisten in het Britse country, soul en blues circuit. Zijn aanstekelijke melodieën en soulvolle songwriting worden vergeleken met artiesten als Joe Cocker, J.J. Gray en Marcus King, om er maar een paar te noemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze ware festivalhits en ze staan er op alle grote podia. We gaan nu luisteren naar Eddie Smith en de 507 met het nummer Love Sick.

0: 3 mei, 2 uur, Eddie Smith en de 507.
1: Je hebt geluisterd naar een greep uit het programma van Café de Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda?
2: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Café de Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café de Amer. Café de Amer.
0: Vrijdagavond 1 mei, s'avonds om 8 uur, treedt Willy and the Bandits op. Willy and the Bandits hebben een reputatie als een van de meest opwindende en authentieke livebands uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens dit concert laten ze ons kennis maken met hun nieuwe album Salt Roots, verwijzend naar hun afkomst uit het afgelegen en ruige Cornwall aan de zuidwestkust van het Verenigd Koninkrijk. Willy and the Bandits worden vergeleken met Led Zeppelin, Pink Floyd en John Martin. En BBC Radio 1 riep hen uit tot een van de 10 beste bands van Glastonbury. Ze traden op in het legendarische Rockpalast, ze speelden tijdens de Olympische Spelen in Londen en toeren met Deep Purple, Status Quo, Joe Bonamassa, Beth Hart en Warren Haynes. 1 mei, Willy and the Bandits, vrijdagavond, 8 uur. Op zaterdagavond 2 mei om 8 uur staat er met Peter Karp en zijn band een onvergetelijke avond op het programma. Karp en zijn band combineren soul, blues en Americana. Met zijn vurige slidegitaar en expressieve zang zorgt hij voor een show die je bijblijft. Bereid je voor op meeslepende muziek en tijdloze emoties, live en dichtbij. Peter Karp is een ware verhalenverteller en een meester in zijn vak. Hij wisselt moeiteloos tussen elektrische slidegitaar, akoestische gitaar, mondharmonica en piano. Mis deze kans niet om Peter Karp live te zien in de Amer. Een avond vol blues, soul en onvergetelijke verhalen staan garant voor kippenvelmomenten en muzikaal vuurwerk. Zorg dat je erbij bent en beleef een show die nog lang in je geheugen blijft hangen. We gaan luisteren naar Peter Karp en zijn band met het nummer

zaterdag 2 mei, 8 uur, Pieter Karp. Zondagmiddag 3 mei om 2 uur spelen Eddie Smith en de 507 in de Amer. Ze brengen een onweerstaanbare mix van rock, Americana, soul, blues en country. Met deze geheel eigen sound hebben ze een flink stempel gedrukt op de Britse blues en Americana scene. Eddie Smith met zijn onweerstaanbare heese stem wordt gezien als een van de belangrijkste mannelijke vocalisten in het Britse country, soul en blues circuit. Zijn aanstekelijke melodieën en soulvolle songwriting worden vergeleken met artiesten als Joe Cocker, J.J. Gray en Marcus King, om er maar een paar te noemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze ware festivalhits en ze staan er op alle grote podia. We gaan nu luisteren naar Eddie Smith en de 507 met het nummer Love Sick.

0: 3 mei, 2 uur, Eddie Smith en de 507.
1: Geluisterd naar een greep uit het programma van Café de Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda?
2: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Café de Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café de Amer. Café de Amer.
0: Vrijdagavond 1 mei, 's avonds om 8 uur, treedt Willy and the Bandits op. Willy and the Bandits hebben een reputatie als een van de meest opwindende en authentieke livebands uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens dit concert laten ze ons kennis maken met hun nieuwe album Salt Roots, verwijzend naar hun afkomst uit het afgelegen en ruige Cornwall aan de zuidwestkust van het Verenigd Koninkrijk. Willy and the Bandits worden vergeleken met Led Zeppelin, Pink Floyd en John Martin. En BBC Radio 1 riep hen uit tot een van de 10 beste bands van Glastonbury. Ze traden op in het legendarische Rockpalast, ze speelden tijdens de Olympische Spelen in Londen en toerden met Deep Purple, Status Quo, Joe Bonamassa, Beth Hart en Warren Haynes. 1 mei, Willy and the Bandits, vrijdagavond, 8 uur. Op zaterdagavond 2 mei om 8 uur staat er met Peter Karp en zijn band een onvergetelijke avond op het programma. Karp en zijn band combineren soul, blues en Americana. Met zijn vurige slidegitaar en expressieve zang zorgt hij voor een show die je bijblijft. Bereid je voor op meeslepende muziek en tijdloze emoties live en dichtbij. Peter Karp is een ware verhalenverteller en een meester in zijn vak. Hij wisselt moeiteloos tussen elektrische slidegitaar, akoestische gitaar, mondharmonica en piano. Mis deze kans niet om Peter Karp live te zien in de Amer. Een avond vol blues, soul en onvergetelijke verhalen staan garant voor kippenvelmomenten en muzikaal vuurwerk. Zorg dat je erbij bent en beleef een show die nog lang in je geheugen blijft hangen. We gaan luisteren naar Peter Karp en zijn band met het nummer

Zaterdag 2 mei, 8 uur, Pieter Karp. Zondagmiddag 3 mei om 2 uur spelen Eddie Smith en de 507 in de Amer. Ze brengen een onweerstaanbare mix van rock, Americana, soul, blues en country. Met deze geheel eigen sound hebben ze een flink stempel gedrukt op de Britse blues en Americana scene. Eddie Smith met zijn onweerstaanbare heese stem wordt gezien als een van de belangrijkste mannelijke vocalisten in het Britse country, soul en blues circuit. Zijn aanstekelijke melodieën en soulvolle songwriting worden vergeleken met artiesten als Joe Cocker, J.J. Gray en Marcus King, om er maar een paar te noemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze ware festivalhits en ze staan er op alle grote podia. We gaan nu luisteren naar Eddie Smith en de 507 met het nummer Love Sick.

0: 3 mei, 2 uur, Eddie Smith en de 507.
1: Je hebt geluisterd naar een greep uit het programma van Café de Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda?
2: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Café de Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café de Amer. Café de Amer.
0: Vrijdagavond 1 mei, s'avonds om 8 uur, treedt Willy and the Bandits op. Willy and the Bandits hebben een reputatie als een van de meest opwindende en authentieke livebands uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens dit concert laten ze ons kennis maken met hun nieuwe album Salt Roots, verwijzend naar hun afkomst uit het afgelegen en ruige Cornwall aan de zuidwestkust van het Verenigd Koninkrijk. Willy and the Bandits worden vergeleken met Led Zeppelin, Pink Floyd en John Martin. En BBC Radio 1 riep hen uit tot een van de 10 beste bands van Glastonbury. Ze traden op in het legendarische Rockpalast. Ze speelden tijdens de Olympische Spelen in Londen en toerden met Deep Purple, Status Quo, Joe Bonamassa, Beth Hart en Warren Haynes. 1 mei, Willy and the Bandits, vrijdagavond, 8 uur. Op zaterdagavond 2 mei om 8 uur staat er met Peter Karp en zijn band een onvergetelijke avond op het programma. Karp en zijn band combineren soul, blues en Americana. Met zijn vurige slidegitaar en expressieve zang zorgt hij voor een show die je bijblijft. Bereid je voor op meeslepende muziek en tijdloze emoties live en dichtbij. Peter Karp is een ware verhalenverteller en een meester in zijn vak. Hij wisselt moeiteloos tussen elektrische slidegitaar, akoestische gitaar, mondharmonica en piano. Mis deze kans niet om Peter Karp live te zien in de Amer. Een avond vol blues, soul en onvergetelijke verhalen staan garant voor kippenvelmomenten en muzikaal vuurwerk. Zorg dat je erbij bent en beleef een show die nog lang in je geheugen blijft hangen. We gaan luisteren naar Peter Karp en zijn band met het nummer

Zaterdag 2 mei, 8 uur, Pieter Karp. Zondagmiddag 3 mei om 2 uur spelen Eddie Smith en de 507 in de Amer. Ze brengen een onweerstaanbare mix van rock, Americana, soul, blues en country. Met deze geheel eigen sound hebben ze een flink stempel gedrukt op de Britse blues en Americana scene. Eddie Smith met zijn onweerstaanbare heese stem wordt gezien als een van de belangrijkste mannelijke vocalisten in het Britse country, soul en blues circuit. Zijn aanstekelijke melodieën en soulvolle songwriting worden vergeleken met artiesten als Joe Cocker, J.J. Gray en Marcus King, om er maar een paar te noemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze ware festivalhits en ze staan er op alle grote podia. We gaan nu luisteren naar Eddie Smith en de 507 met het nummer Love Sick.

0: 3 mei, 2 uur, Eddie Smith en de 507.
1: Je hebt geluisterd naar een greep uit het programma van Café de Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda?
2: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Café de Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café de Amer. Café de Amer.
0: Vrijdagavond 1 mei, s'avonds om 8 uur, treedt Willy and the Bandits op. Willy and the Bandits hebben een reputatie als een van de meest opwindende en authentieke livebands uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens dit concert laten ze ons kennis maken met hun nieuwe album Salt Roots, verwijzend naar hun afkomst uit het afgelegen en ruige Cornwall aan de zuidwestkust van het Verenigd Koninkrijk. Willy and the Bandits worden vergeleken met Led Zeppelin, Pink Floyd en John Martin. En BBC Radio 1 riep hen uit tot een van de 10 beste bands van Glastonbury. Ze traden op in het legendarische Rockpalast, ze speelden tijdens de Olympische Spelen in Londen en toeren met Deep Purple, Status Quo, Joe Bonamassa, Beth Hart en Warren Haynes. 1 mei, Willy and the Bandits, vrijdagavond, 8 uur. Op zaterdagavond 2 mei om 8 uur staat er met Peter Karp en zijn band een onvergetelijke avond op het programma. Karp en zijn band combineren soul, blues en Americana. Met zijn vurige slidegitaar en expressieve zang zorgt hij voor een show die je bijblijft. Bereid je voor op meeslepende muziek en tijdloze emoties live en dichtbij. Peter Karp is een ware verhalenverteller en een meester in zijn vak. Hij wisselt moeiteloos tussen elektrische slidegitaar, akoestische gitaar, mondharmonica en piano. Mis deze kans niet om Peter Karp live te zien in de Amer. Een avond vol blues, soul en onvergetelijke verhalen staan garant voor kippenvelmomenten en muzikaal vuurwerk. Zorg dat je erbij bent en beleef een show die nog lang in je geheugen blijft hangen. We gaan luisteren naar Peter Karp en zijn band met het nummer...
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
5: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
4: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
6: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
4: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
10: It is Wednesday, my dudes.

Ja, goedenavond allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Geef ze van Jetjen hier op Radio A en Hunze. Mijn naam is Lars Jetten en het is vandaag 13 mei 2026. En dat is voor mij persoonlijk een hele speciale dag vandaag, want het is mijn trouwdag. Ik ben vandaag 5 jaar getrouwd. Hartstikke blij nog steeds. En ondertussen heb ik al eens eerder gezegd, voor de mensen die wat vaker luisteren, hebben we ook een leuke dochter erbij, dus het wordt alleen maar leuker. Maar vandaag even feest gevierd, vandaag even gezellig gemaakt met z'n drietjes. En na deze opener van Young the Giant leek het me wel even leuk om misschien een beetje terug te gaan naar die dag. Dit was eigenlijk het volgende nummer wat we gaan draaien. Was eigenlijk het nummer waarmee we opkwamen. We zijn getrouwd bij Landgoed Lemverdingen. En dan heb je zo'n opkomstmuziekje. Het is allemaal heel... Het is net te worstelen op televisie. En je krijgt dan ook gewoon een opkomstmuziekje. En dit was ons opkomstmuziekje. Dus speciaal voor mijn vrouw vandaag, van wie ik nog steeds heel veel hou. Hier komt Rue Paines met Tiger Striped Sky.

0: Ja, de Cranberries met Ode to My Family. En daarvoor Rue Paint met Tiger Stripe Sky. Het interieuren van mijn bruiloft nu 5 jaar geleden. Vandaag was mijn trouwdag. Dat was ons liedje waar we toen mee... De dienst, dat was geen dienst, maar waar we toen mee begonnen. Vandaag in Emmen heeft de pastoor... Die heeft denk ik de telefoon gepakt en die heeft geschreeuwd... Bel de Wouter.
1: Bel de Wouter.
0: Ja, bel de Wouter. Bel de Wouter. Hij doet het. Het soundboard doet het. Want na de helm van Koto Fornesti hebben wij in Emmen nu weer een roof. Namelijk het reliek van de Gerardus Magella kerk is gejat. En die staat in de wijk Bargoosterveld van Emmen. En die reliek, ja, dat is een reliek. Meeste van jullie zullen dat al weten. Dat is eigenlijk een stukje van of een... Iets wat in connectie staat met een katholieke heilige. Die lag daar in een soort reliekschrijntje. En die is daar gestolen. De dief die heeft ook wat collectegeld, begreep ik, meegenomen uit het kerkje. Maar daar zat niet zo heel veel in. Waar mensen dan wat geld kunnen geven om een kaarsje te branden. Maar dus ook de reliek, want die zag er nogal fonkelend uit. Maar ja, dat was niks eigenlijk anders dan een... verguld houten kistje. Maar het begint dus wel een beetje een diefstalprovincie hier te worden in Drenthe. Eerst het Drents Museum met met die helm. En nu is Emma al niet veilig. Dus ik zou zeggen, jongens, alles wat je hebt, wat je nog een beetje veilig wil houden, leg het in een kluis of doe het weg. Want het wordt één grote dierenbende hier. Het is één grote war of the animals. Dus ja, pas ermee op, zou ik zeggen. Ik vind het allemaal wel weer een beetje belachelijk dat zoiets aan een kerk gejat wordt. Maar ja, het is nou helemaal zo. Ik zou zeggen, jongens, we gaan weer door met muziek. En niet stelen.

Ja, en terwijl de tonen van Africa van Toto langzaam wegsterven, gaan wij ook weer door. We hadden het net natuurlijk over de diefstal van het reliek in Emmen in de wijk. Wat is het? Barger Compascum? Nee, dat zeg ik niet goed. Maar heb je die nou thuis liggen? Het is niet heel veel waard, maar voor de mensen van de kerk wel. Breng hem dus dan gewoon terug. Mogen duidelijk zijn, stelen is niet goed. Niet akkoord. We zitten natuurlijk een beetje in een periode van allemaal verschillende feestdagen. We hebben deze week straks morgen Hemelvaart. Komen we straks ook nog op weer terug. Maar afgelopen weekend was de feestdag van Moederdag. En ik weet niet wie allemaal wat moois geknutseld heeft. Maar wij zijn thuis ook druk aan het knutselen geweest. Ik heb allemaal vlindertjes gemaakt. Laat ik zo zeggen, de poging was om mijn dochter zoveel mogelijk die vlindertjes te laten maken. Maar met 2,5 wil dat nog niet zo heel goed. Plus, met 2,5 en dan een schaar geven, dat wil je ook nog niet zo heel graag. Dus het meeste knipwerk heb ik gedaan. Maar zij heeft er hele mooie stiftstrepen op gezet. En ze heeft er hele mooie stickers op geplakt. Daarnaast voor mijn moeder hebben we ook wat moois gemaakt. Dat moeten we nog geven, maar dat komt ook. En voor de andere oma ook. Dus zo ben je de hele week ben je druk aan het knutselen. En gelukkig kan er dan nog een beetje muziek bij. En dan heb je samen nog wat te genieten tijdens het knutselen. Het volgende nummer is ook een beetje ter ere van alle moeders. Een beetje een soort van verlaat moederdag cadeautje. Ik weet niet of elke moeder het mooi vindt. Dat weet ik niet. Maar bij deze, je moet het er maar mee doen. Hier komt Danzig met Mother.

Radio A en Hunze. 12 hundebedden, 1 geluid.

Dat was Shania Twain met That Don't Impress Me Much. En daarvoor hadden we Mother van Danzig voor alle moeders. En het vieren van Moederdag afgelopen weekend. Ik hoop dat de moeders die luisterden, dat die het leuk hebben gevonden. En anders, dan komt er vast nog weer muziek bij die je wel leuk vindt. Dit weekend, ik weet niet of jullie het nieuwsbericht hebben gehoord. Er kwam wel veel voorbij, ook op radio en televisie. Maar heeft een onbekende persoon een kleine hoeveelheid uranium afgegeven bij het milieupark in Sittard. En uranium, dat is een radioactief materiaal. Dat is op zich ook niet echt een stof waarvan ik zou zeggen, dat heb je zomaar in huis. En wat ik me dan toch eigenlijk wel het meest opvallend vond van het bericht toen ik het las, is die persoon die heeft daar dus een of andere een pot met daarin meerdere kleine flesjes afgeleverd. Hoe zie je nou als medewerker van zo'n milieustraat dat daar uranium in zit? Wordt elk potje, wordt dat standaard langs de Geiger-teller gehouden? Of worden de sieverts gemeten? Of hoe weet je dat überhaupt? Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon iets ziet en je voert het af en je brengt het weg. Dus ik ben daar toch wel benieuwd. Nou, dat las ik niet in dat stuk terug. En als je het dan hebt, ik denk ik ga ook eens googlen. Stel je hebt het gewoon liggen, waar moet je er dan mee heen? Waar moet je heen met uranium in Nederland? Je zou zeggen, ik doe het bij het klein chemisch afval. Ik moet er vanaf, het is afval. En op zich chemisch afval, ik zou het in ieder geval niet in de GFT-bak gooien, zou ik zeggen. Maar dat was ook niet goed. Daar kon ik ook niks over vinden. Dus ik vond het op zich wel, opmerkelijk. Als iemand een tip voor mij nog heeft, je kunt ons bereiken 0592703030. Laat mij maar eens weten waar ik met mijn uranium naartoe moet. Dan gaan we nu luisteren naar Radioactive.

Dat waren de Traveling Wilburys met Handle With Care. En daarvoor hadden we Radioactive van Imagine Dragons. Naar aanleiding van het nieuws van afgelopen weekend dat iemand bij de Milieustraat in Sittard uranium had ingeleverd. Ik heb nog geen tips binnengekregen. Via 05 92 70 30 30, dan kun je appen over hoe je van uranium af moet komen. En je kunt natuurlijk ook altijd in onze chatbox terecht. Daar kun je ook altijd nog aangeven hoe dat moet. Kun je ook voor andere dingen terecht. Kun je ook terecht voor een verzoekje. Kun je ook terecht om gewoon even te vertellen wat je te vertellen hebt. We praten graag mee, dus laat het weten. Voor het volgende stukje even een huishoudelijke mededeling. We hebben hier altijd twee systemen van waar wij draaien. We hebben altijd gewoon Spotify, daar draai ik meestal van. En we hebben een systeem, dat is een intern systeem. En ik ga dat gewoon eens even proberen. Eens even kijken hoe dat gaat. Het kan dus zijn dat straks alles compleet in de soep loopt. Maar gelukkig hebben we altijd Spotify dus nog als backup. Maar ik ga het gewoon proberen. Want het volgende liedje, dat is een beetje ter ere van de hele week, staat natuurlijk in het teken van het Songfestival. Wij doen niet mee, omdat Israël meedoet. Is wat het is. Ik vind het Songfestival altijd wel leuk. Dus ik heb afgelopen dinsdag toch wel even naar de halve finale gekeken. Moet zeggen dat er nog niet heel veel soeps bij zat. En volgens mij Portugal, hè, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Die is zelfs niet door. Dus nou, ik heb weinig hoop voor de rest van het festival. Maar we gaan het meemaken. Maar we gaan nu even luisteren naar eentje die wel ontzettend goed was. De winnaar van een paar jaar terug. Hier komt Måneskin.

0: nu is het even, afwachten wat hij doet. Nu is het even afwachten of hij gelijk doorgaat of dat hij zegt, oh nee, hij doet het goed.
1: Beam!
0: Ik zou zeggen, beam, we hebben het voor elkaar. We weten nu een beetje hoe dit systeem, werkt. Want wat ik al zei zo net, we zijn nu een beetje aan het wisselen van Spotify aan de ene kant naar dat interne systeem, om gewoon eens te kijken hoe dat werkt. En het heeft het gewoon gedaan. En het doet niet wat ik dacht dat het zou doen. Ik dacht, misschien gaat hij gelijk doorspelen. Maar dat doet hij ook niet. Nou, avonturen hier in de studio. Ik hoop dat jullie er thuis van meegenieten. Het volgende nummer, dat staat een beetje in het teken van een ontsnappingspoging vandaag. Of eigenlijk een ontsnappingspoging. Een heel goede ontsnappingspoging. Want hij was gelukt namelijk bij Safari Park Beekse Bergen. Daar was een cheetah, die was losgebroken. Die had zichzelf vrijgemaakt. En dat lijkt me nogal schrikken als je daar in het bos loopt en in één keer kom je zo'n beest tegen. Maar volgens mij is alles nu in goede banen geleid. En is de cheetah ondertussen weer terug. Ja, omwille onze trouwdag waren wij vandaag ook naar de dierentuin. Maar wij hebben gelukkig geen loslopende cheetahs of wat dan ook gehad. Een prairiehond. Zo'n klein marmotachtig beest. Dat liep op een gegeven moment voor de wandelwagen langs. Maar dat viel allemaal reuze mee. Zo'n ontsnappingspoging, zo'n jailbreak, daar heeft ECDC een ontzettend mooi nummer voor gemaakt. En daar gaan we dus nu natuurlijk ook naar luisteren.
2: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years.

They were racing. Freedom! He was chasing.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: It is Wednesday, my dudes.

Bam! Dat was de Foo Fighters met Asking for a Friend. Als de Break de Week plaat waar we het uur mee gebroken hebben en de week mee gebroken. Welkom bij de tweede uur van Geef ze van Jetjen op 13 mei 2026. En mijn naam is Lars Jetten. Leuk dat je luistert. Je kunt meepraten als je wil. Je kunt ons via de chatbox bereiken. Dat kan via onze website www.radioaenhunze.nl. En je kunt altijd meepraten via de WhatsApp of via de telefoon 0592703030. Gaan we nu weer verder met de muziek. Dan hebben we alle introducties en toestand gehad. Afgelopen vrijdag, toen kwam er op een gegeven moment een melding bij de NOS binnen. En dan moest ik die zag ik voorbij flitsen. Dat de wolf was gesignaleerd in Zuid-Holland. En daarmee was de wolf in elke provincie in Nederland nu aanwezig, of in ieder geval een keer gespot. Die wolf die zou op 17 april zijn waargenomen bij de gemeente Barendrecht, net ten zuiden van Rotterdam. En dat zou dan de eerste keer zijn. Hè? En daarmee hebben we dus overal in Nederland de wolf zitten. Maar die fout, dit bleek achteraf een fout te zijn. Verderop in de dag kwam op een gegeven moment een rectificatie. Iemand had die wolf in Limburg gezien. Daar zitten natuurlijk al langer Limburgen. In Limburg. In Limburg zitten al wel lange mensen, Limburgers. Ja, dat klopt. Nee, sorry. In Limburg zitten al wel lange wolven. Maar had die melding thuis pas gemaakt. En die man woonde in Barendrecht. Dus op een gegeven moment ging dat met de locatie ging dat fout. Dus het was een beetje, is hij er wel, is hij er niet? En ik moest eigenlijk gelijk denken aan deze van The Clash. Is hij er nou wel of is hij er nou niet? Mag hij blijven of moet hij weg? Should I stay or should I go? Hier is The Clash.

0: Ja, dat was CCR met Run Through the Jungle. En daarvoor hadden we Should I Stay or Should I Go? In het kader van de wolven die wel of niet gezien waren in Zuid-Holland. Het bleek een foute melding te zijn. De volgende artiest die we gaan draaien, dat is een artiest die is een beetje in opspraak. En dat was die volgens mij zelfs vandaag nog, als ik mij niet vergis. Want volgens mij zijn er vandaag of gisteren zijn er zelfs... is er een kamerdebat geweest? Is er een motie ingediend? Of Kanye West wel mag optreden in Nederland binnenkort? Ik geloof dat hij in juni of juli heeft hij 2 data staan in de Ziggo Dome. Zou die komen optreden? En er zijn natuurlijk al meerdere landen die hebben gezegd... we willen de beste man niet meer uitnodigen. Want hij heeft zich de afgelopen jaren nogal antisemitisch uitgelaten. En dat is nog zacht uitgedrukt. Daar heeft hij zijn excuses voor aangeboden in een pagina grote advertentie in de, volgens mij, New York Times heeft hij gezegd: hey, ik heb een ongeluk gehad ergens in 2001 en dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu bipolair ben. En ja, in die bipolaire stoornis ben ik eigenlijk een beetje, ja, zoals je dat noemt, van het padje geraakt. Mijn excuses daarvoor en ik zit nu in een veel betere headspace. En toch, ja, heel veel mensen zeggen too little too late. Ik bedoel, hij heeft op een gegeven moment zelfs t-shirts met swastika's erop in zijn webshop aangeboden. Ja, ik vind het zelf lastig. Aan de ene kant, weet je, beroemde mensen, dat zijn ook maar gewoon mensen. En als we met z'n allen accepteren dat mensen gewoon, ja, psychisch heel ziek kunnen zijn. Ja, waarom kan een beroemd iemand dat dan ook niet zijn? En stel dat hij dan nu beter is, om het maar zo te zeggen, moet je hem dan ook niet een tweede kans geven. Als hij dan ook zijn excuses heeft aangeboden. Ik vind het lastig. Desalniettemin, ik ga hem dus ook nog maar gewoon draaien. Want ik vind dat de beste man in het verleden echt wel hele goede nummers heeft gemaakt. En dit is er één van. Hier komt Gold Digger van Kanye West.
1: Did you take my money? Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Lemon Tree van Fool's Garden. En daarvoor hadden we Kanye West met Gold Digger. Ja, je kunt het laten weten via onze chat, hè, of of via de WhatsApp. Ben je het ermee eens dat ze eigenlijk niet willen dat Kanye West komt spelen in Nederland? Of zeg je, nou ja, forgive and forget. De beste man heeft zijn excuses aangeboden. Laat het maar weten. Je kunt 0592 70 30 30 kun je ons bereiken. Ook gewoon via de WhatsApp. Dus dat gaat helemaal goed. Die komt hier gewoon op het scherm binnen, hoor. Van de week was ik op Instagram aan het kijken. En ik weet niet hoe het met jullie thuis zit. Maar oké, ik woon hier in Aanhunze. Dat is nog een stukje van de grens af. En maar voor heel veel dingen weet ik, als je dat graag wat goedkoper wil hebben, dan moet je daarvoor naar Duitsland. En dan heb ik het vaak over alcohol. Dan heb ik het vaak over drogisterijartikelen. Tabak. Volgens mij ondertussen de benzine en de diesel is daar alweer een stukje goedkoper. Noem het maar op. Voor heel veel dingen is het gewoon fijn om in Duitsland te zijn. En wij gaan dus ook af en toe wel eens die kant op. Maar dan viel me op, er was een filmpje dat kwam voorbij. En deze meneer, dat was een Duitse meneer, die ging winkelen bij de Netto-Rama in Winterswijk. Nou, en die kon zijn ogen niet geloven, want die kon daar potten met rode kool kopen voor 40 cent. En hij kon daar grote potten appelmoes kopen voor, wat was het? Ik geloof ook iets van 60 cent of zo. Misschien zelfs nog wel minder. Nou, en hij laadde zijn wagen vol met allemaal blikjes en allemaal potten en noem het maar op. En het blijkt dus gewoon dat ook weer, hè, precies andersom, waarvoor wij naar Duitsland gaan voor, hè, alcohol, noem het maar op, komen zij juist weer deze kant op om zich te laven aan ons blikvoedsel, onze groenten en fruit. En volgens mij, de action vinden ze ook allemaal schitterend. Ik moest er in ieder geval wel heel erg hard om lachen. Het is gewoon één grote wisselwerking. En nou ja, misschien kent u thuis nog wel meer van dit soort goedkope trucjes. Dit soort cheap tricks. Om aan het einde van de maand wat te besparen. Ondertussen gaan wij lekker luisteren naar een cheap trick. Hier is Surrender.

Ja, dat was daarvoor Cheap Trick. En dit waren de Gorillaz met Feel Good Inc. En we draaien nog steeds van het centrale systeem. Er was net al wel wat muziek waarvan ik zag dat het misschien niet zou lukken. Dat is van de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Die komt straks ook nog voorbij. Dus ja, dan moeten we misschien even weer terug naar Spotify. Maar volgens nog gaat het allemaal goed. Volgens mij ben ik nog hoorbaar. Volgens mij draait de muziek nog. En dat vind ik leuk, dat het ook op deze manier werkt. Even een beetje serieus eigenlijk. Ik was gisteren toch eigenlijk wel een beetje, nou ja, ontdaan of zo. Ik weet het ook niet. Als je de berichten vanuit Loosdrecht hoort en hoe daar die protesten compleet uit de hand aan het lopen zijn, waarbij mensen zaken in de brand steken. Bossages en naast dat pand waar straks, ik geloof, een paar asielzoekers moeten gaan slapen. Op dat moment waren er, geloof ik, 15 asielzoekers en begeleiders waren er aanwezig. Die waren er juist die dag of net ervoor waren die erin getrokken. Nou, dat pand is bekogeld met vuurwerk. Dat pand is met van alles en nog wat aangevallen. Staat uiteindelijk de omgeving in de brand. Mag niet eens de brandweer of de agenten die in de buurt zijn, de hulpverleners die er in de buurt zijn, mogen niet eens erbij komen om die brand te blussen. Want ze worden aangevallen, ze worden bekogeld en noem het maar op. Ja, sorry hoor, maar dan ga ik mij toch een beetje afvragen wie op dat moment het gevaar voor de samenleving is. Dat zijn volgens mij die mensen die daar de boel in de fik steken en die mensen die hulpverleners aanvallen. En sorry, maar als je dat gaat doen, dan ben je in mijn optiek wel heel ver gezakt. We hebben genoeg idioten vandaag de dag. En helaas in ons land blijken er ook weer een paar te zitten. Protesteren mag, daar is het een vrij land voor. Maar alsjeblieft, gebruik wel je woorden en ga niet andere mensen in gevaar brengen. Laat staan hulpverleners. En een beetje, hè, die idioten, die hebben wij niet alleen. Die zitten, de hele wereld zitten die door. In het Witte Huis zit er op dit moment ook een. Ja, dat is de American Idiot. En daarom, voor onze idioten en voor die idioot daar, hier is Green Day.

IOS met Stap uit de schaduw. En daarvoor hadden we American Idiot van Green Day, naar aanleiding van die Loosdrecht pipo's. Ja, nou, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, zou ik zeggen. Dit volgende liedje, dat moeten we even terug, want we hebben de hele avond nu, eigenlijk al bijna de hele avond, hebben we nu met het interne systeem gewerkt. Maar we gaan nu even terug naar Spotify, want dit is muziek zo nieuw, die staat nog niet op Spotify. Want de Rolling Stones, ondanks dat ze ondertussen echt al hoog bejaard zijn, hebben gewoon weer nieuwe muziek uit. En daar gaan we lekker naar luisteren. Hier is Rough and Twisted van de nieuwe van de Rolling Stones.

Ja, de Smashing Pumpkins met Cherub Rock. Daar klappen we er even heel hard overheen. En daarvoor natuurlijk met The Rolling Stones, Rough and Twisted, van hun nieuwe album Speaking Tongues, die nog niet helemaal uitgebracht is, maar al wel een beetje. En daar hebben we al lekker naar kunnen luisteren. Even kijken, het laatste nummer van vanavond, dat is een langere. We gaan lekker luisteren in het kader van de dag die morgen is, namelijk Hemelvaart, waarop onze lieve Heer ten hemele gevaren is en de rest van Nederland, als het goed is, gaat dauwtrappen. Dat is wel de bedoeling. Volgens mij kun je het ook bij de Amer doen. En is Radio A en Hunze daarbij. Dus heb je zin om te gaan dauwtrappen, ga lekker naar de Amer toe. Ik ben er volgende week niet. Dus we moeten het even een weekje overslaan, geefs van Jetje. En ik hoop jullie gauw weer over 2 weken te zien. Wij gaan nu ook ten hemele varen. En dat doen we met Guns N' Roses. Hier komt Paradise City. Ik zeg fijne avond. En tot volgende week, of tot over 2 weken. Tot over 2 weken maar weer. Hoi hoi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Stones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. Little Feet opende het eerste uur met Can't Be Satisfied van het album Sam's Place. Vanavond doen we ook even een kleine terugblik op het prachtige concert dat Eric Clapton onlangs gaf in de Ziggo. Maar eerst weer met Papa Chubby. Hier samen met Joe Bonamassa. Van het album I Love Freddie King is dit I'm Going Down.

Long Way From Home. Je hoorde Kenny Wayne Shepherd en Bobby Rush. Het kwam van het album wat vroeger verscheen, Young Fashion Ways. En dit is een van de echte blues divas, Angela Straley. I love the life I live.

Ja, The Empress of the Blues, Bessie Smith. Ze nam in 1924 dit nummer op. Prachtige titel trouwens. Cakewalking Babies from Home. We hebben nog een paar weken te gaan met deze prachtige blueszangeres. Dit is trouwens ook mooi. Marcia Ball. That's enough of that stuff. De dame is inmiddels 77 en is al met bluespensioen. Maar als je dit hoort, dan is het best een beetje jammer. Dit is een live opname van het radioprogramma Mountain Stage van de station West Virginia Public Broadcasting. En de hoofddoor is Larry Gross. Maar dit is Marcia Ball. That's enough of that stuff.

0: Meijer.
1: Ja, misschien zit al in de aankondiging een liedje over dierenleed. Misschien was hij op vakantie geweest in Turkije en toen zag hij hoe beerden op hete platen moesten dansen. En als oprechte dierenliefhebber was hij zeer verontwaardigd over degene mensen de dieren nadoen. En daarom schreef hij dit nummer Dancing Bear. Ze hebben zelfs nog een speciaal benefiet concert gedaan. Ook met onder andere Skik om geld op te halen voor de stichting die voorkomt dat mensen beesten dit aandoen. Gaan we die macht overlikken, denk ik. Of lekker zitten in je stoel, plak een lekker drankje bij. En wij gaan nog even lang genieten van Eric Clapton. Hij speelde op 24 april in de Ziggo Dome en het was meer dan een muiterweerd. Hier is Eric Clapton en hier het achter mijn koor. Have You Ever Loved a Woman? Wat opname in 1974 in Long Beach. En tijdens diezelfde tour in New York en nummer Further On Up the Road op. Luister en geniet. Hier is Eric Clapton.

0: Ja, thank you. Eric Clapton. Hij was in de Ziggo Dome onlangs en dat was prachtig. En dit was een opname in 1974 alweer. Vlak nadat het album mocht daar Derek en de Domino's, Laila en other deserted love songs. Mooi. Dit is Floyd Dixon uit de serie ABC of the Blues. Telephone Blues.
1: ABC of the Blues. Blues op alfabet.

Ja, mooi. Floyd Dixon met Telephone Blues. In het eerste uur van Cobblestones en Dusty Road zit er Bino op. We sloten het eerste uur af met twee hele mooie stemmen. Tony Joe White en Lucinda Williams. Closing in on the fire. Blijf lekker bij jongens. We hebben er zo weer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Trouble Stones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Done Got Over You. Je hoorde de sympathieke Duitse bluesmuzikant Kai Strauss. En blijft toch altijd mooi. Die mensen hebben toch altijd wel een bijzonder accent. Welkom bij het tweede uur van Cobblestones en Dusty Roads. Het is de hoogste tijd voor
1: de keuze van Jos.
0: En Jos koos voor een mooie eigen opname. Het is al een jaar geleden dat de Brabantse formatie Bluebird Café speelde in Café Het Keerpunt in Spiekeboord. En ze deden een hele mooie versie van een nummer bekend worden door Dr. Hook en de Medicine Show. Dit is Sylvia's Mother.
2: Dank u wel.

Ja, Steve Postel is een naam. Hij komt uit L.A. En het is door een zeer gewaardeerde muzikant die met vele groten al opnamen maakt. Zo wat denk je van onder dan David Crosby, die trouwens ook meemaakt aan het album Walking Through These Blues, waarvan dit nummer kwam, Bad Weather. Mooi, ik beloof je de volgende keer wat meer van dit album. En ook meer towns, hadden we beloofd. For the sake of the song.

0: album van de week.
1: Ja, een album van de week in 1993. We hebben al gezegd, album van de week, Hubert Niel, niet altijd vers spul te wezen, maar het kan wel wezen dat je ineens weer tegenkomt waarvan je denkt van, je moet toch even wat extra's mee doen. En ik kwam dit weer steken toen ik wat op zoek was in mijn platencollectie. En dit is wel een zeer onderschat album. Ik heb het over het album Texas Girl and Pretty Boy van Mathilde Santing. Een album vol met nummers van Randy Newman. Die zal hem met een beetje eigen twist even opnemen. We draaien van het album achter elkaar. Dayton, Ohio, 1903. Lonely at the Top. We sloten het liedje af met God's Song. Dit is Mathilde Santing.
2: Sing a song

album van de week.

0: end of the night.
1: Yeah, thank you very much. What is that she got? You heard a Muddy Waters. Komt van het live album Live at Mr. Kelly's, wat Muddy in juni 1971 nog opnam in een van de bluesclubs in Chicago. De club heet Mr. Kelly. Muddy speelde met Calvin Jones op bas, James Madison en Samuel Lawhorn, die speelde gitaar. Joe Perkins speelde op de piano. Paul Asher, mondharmonica. En op drums hoorde je natuurlijk Willie Big Eyed Smith. En dan What That She Got was trouwens Joe Denham die de mondharp speelde. We hebben nog twee nummers van hetzelfde album voor je klaarstaan. Het was ooit ook al eens een keer album van de week. Maar het is gewoon prachtige muziek. En dat moeten we gewoon even toe. Best is kunnen we dat dan horen in Cobblestones en Dusty Roads. En voor Mediaan hoorde je natuurlijk drie prachtige nummers van het album. A Pretty Boy. Nee, dan moet ik hem goed zeggen. Nu moet ik even suiken om hem heten. Yeah, Texas Girl en Pretty Boy van Mathilde Santing. En we hebben van Muddy nog twee nummers van het album Live at Mr. Kelly's. En we beginnen met Blow Wind Blow.

0: Thank you very much.
1: Kijk op www.cobblestones-roads voor onze volledige speellijst.
2: En naar Cobblestones met dubbel B.

Ja, dit was O Susanna. We kennen het zelfs tegenwoordig beter als Susie Ungerleider. Je hoort het nummer Bootleggers Blues. En we gaan weer met Tim Grimm. Hij komt van Nooijen weer naar Nederland. En dan komen zeker ook weer naar Café Het Keerpunt en Spiekeboord. Dit is van zijn album The Turning Point. Dit is The Lake.

Twee uur Blues in de Americana. Het zit er weer op. Mede naam Jos. Dank voor het luisteren. We hebben er de andere week gewoon weer. Schroef dan lekker dus er bij ons aan. We sluiten deze aflevering af met Fred Eaglesmith. Things is changing. Mooi. Thanks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Yeah.

0: Hoe vind je een kleine paardigheid? Je weet zelf, het is je niveau in de building. Heet Seruela Barada. Glamok? Doe normaal het dier.
1: Blok
0: maar. Kom in de club, als je krullende hert. Het zijn niveau. Was je die dans al of niet? Hille, spring een kleine impala. Spring.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar